0: gewoon binnen ging zitten. Waarom? Omdat hij ook moest opletten of het goed ging. Ja. Want dat is natuurlijk het vak.
1: Ja.
0: Dat je goed maalt.
1: Ja, ambacht.
0: Met ambacht. Met,
1: ja, je moet met je neus bovenop zitten.
0: Precies.
1: En het is natuurlijk oorverdovend.
0: Ja, dat is niet oorverdovend.
1: Nee?
0: Het is meer een onderaards gerommel.
1: Oké. Okay.
0: Ja. Maar wel een wonderlijk doorgaand geluid. Dus ja. Het is wel die doorgaande cadans, ostinato.
1: Ja.
0: En het is heel diep en heel laag. En dat is interessant, want die cadans zit bij Bach altijd in de lage instrumenten.
1: Ja. Nou, misschien kunnen we dat nog eens een keer gaan.
0: Gaan we een keer doen, gaan we op af. Ja.
1: Dat doen we.
0: Ja.
1: Nou, dan gaan we nu verder.
2: Op reis met Bach.
1: We waren de vorige keer gebleven bij de Wartburg, bij Luther. En daar pakken we het verhaal dus weer op.
0: Ja. Nee, maar de Wartburg was niet alleen de plaats waar dus in 1521 de banneling, de vogelvrij verklaarde Luther, veilig onderdak kreeg. Maar dat was eigenlijk al een heel lang, al eeuwenlang een geheime, heilige plek in Duitsland. Want daar vond de Sängerkrieg plaats. Een wedstrijd tussen zangers, de Minnesänger. En het was ook de plek waar de heilige Elisabeth vandaan kwam. Nou, dat is een middeleeuwse personage.
1: Die Sängerkrieg, wat hield dat in?
0: Dat was een wedstrijd tussen zangers. En dat was echt interessant. Dat was zeg maar songfestival voor zangers in Duitsland. Ging ook om geld, om vrouwen, om macht. En er gebeurt zoveel dat Wagner daar een hele opera over gemaakt heeft. Tannhäuser. Ja, met al die intriges en een plot en liefdes en zo. Maar dat was omdat Wagner was natuurlijk na Bach. Ja, dit was een heilige plek geworden. Een soort van pelgrimsplek ook. En om daar te komen moet je, als je geen auto hebt, moet je flink voortstappen hoor. Het is hoog. Je kan het ook op zien op het plaatje. Ze torent boven Eisenach uit. Dus ja. Het was ook een onneembare vestiging.
1: Dan, trouwens, prachtige plaatjes in de atlas.
0: Ja.
1: En Eisenach, dat is natuurlijk een belangrijke plek voor Johann Sebastian Bach.
0: Ja. Later. Het was ook niet een onbelangrijke plaats, hoewel welvarend. Ook met een belangrijk hof van de plaatselijke hertog, ik weet even zijn naam niet. Daar werkte dus de vader van Sebastian. Ambrosius was dat, die was de stadpfeifer, een functie van de stad bij feesten en partijen, ook als onderraad was. En hij werkte ook in de kerk. Hij was een zeer gezien burger, een geliefd man, een aardige man. Ik denk dat hij wat aardiger was dan zijn jongste zoon. Die maakte gauw ruzie, zullen we maar zeggen. En hij was vooral een virtuoos. Hij kon viool, trompet, allerlei blaasinstrumenten spelen. En was vooral violist. En ja, hij heeft zijn jongste zoon, Sebastian, zeker vioolspelen geleerd. Want dat was zijn voornaamste instrument. En hij was ook bezig met lesgeven. En dan moest hij bij het hof zijn, dan moest hij bij een kerk zijn. Dus de kleine Sebastian, die zag daar een vader die met allerlei verschillende dingen bezig was. Dus wat ballen in de lucht hield en dat goed kon. Dat was ook een voorbeeld voor hem.
1: Ja.
0: En intussen kreeg hij wel les. En ja, iedereen maakte daar ook muziek. Had een broers die muziek maakte. Zijn iets oudere broer, Johan Jacob, en ga zo maar door. Hij kwam uit dat muziekgezin. Maar die vader was dus ook een gezien iemand. Dus Bach wordt daar geboren op 21 maart 1685. Dat is altijd het begin van de lente. Als de jongste, dat moeten we niet vergeten. De jongste is altijd, dat weten we uit groepstherapie, familietherapie vooral, toch altijd een bijzondere plek. Aan de ene kant word je verwaarloosd en zien ze niet. Aan de andere kant heb je als jongste enorm veel voorbeelden van oudere broers en zusters die al heel goed kunnen praten en jou alle dingen uitleggen. Dus qua taal ben je vaak veel verder dan de eerste, de oudste. En ja, je leert heel veel. Maar je kan ook zeggen dat ze altijd thuis laten. Hoe hebben we dat jochie nog? Maar dat was bij de Bach niet zo. Hij mocht mee, ook op die familiereunies. En de jongste, dat was ook een beetje de oogappel, zo gaat dat. De Benjamin van de familie.
1: Johann Sebastian was natuurlijk niet, was wel de jongste, maar hoeveel kinderen waren op dat moment al geboren? Die waren nog niet overleden.
0: Nee, ik heb het lijstje er niet bij, maar iets van 5. Er zijn er nog 3, 4 overleden Waar hij bij was.
1: Waar hij bij was. Maar
0: dus al heel vroeg in zijn leven is de dood van naasten aanwezig.
1: Hoe kwam dat eigenlijk? Was dat de pest? Was dat ziektes?
0: De echte pest hadden we al gehad aan het einde van de 30-jarige oorlog. Die werden bekroond met een vreselijke pestepidemie. En die epidemieën die waren daar nooit helemaal weg, hoor. Eigenlijk hoort bij normaal leven, wat wij nou niet meer wisten, epidemieën altijd een beetje erbij. Maar überhaupt was er heel veel sterfte, zeker onder kinderen, ook onder ouderen. En ze ging soms per dag, per moment. Dat is heel belangrijk voor de theologie van Luther ook. Dat je zo moet leven dat je kan voorbereiden op de dood. Dus als je weet wanneer je doodgaat, dan de tijd voor hebt om je op de dood voor te bereiden, dan mag je een gelukkig mens noemen. Maar zo ging het meestal niet.

0: En dan komt het onheil naderbij. Dan zijn we 1694. Hij is dan 9 en dan sterft zijn moeder. Ja, dat is toch wat. En dan hertrouwt zijn vader. Nadat eerst zijn broer ook overleden is. Dus ja, die zijn ongeveer even oud. Met de weduwe Coil. Die was ook alweer weduwe. En dan gaat ook Ambrosius ongeveer binnen een jaar na de dood van zijn vrouw ook weer dood. Hij is net hertrouwd en dan sterft hij ook weer.
1: Ja.
0: Dus als Bachtinus heeft hij beide ouders verloren en een paar broertjes en zusjes. Maar je ouders overlijden, dat is niet mis natuurlijk. Dat is toch wel. Ook wat hij meemaakt als sterfgevallen in zijn hele leven is toch wel meer dan gemiddeld. Uiteindelijk verliest hij nog een vrouw, hij verliest 10 kinderen. Dat is toch wel boven gemiddeld. Maar de dood was wel aanwezig.
1: En Johann Sebastian, die verliest daarbij dus ook zijn grote leraar. Nou, ja, zijn grote leraar op dat moment als kind.
0: Zijn eerste
1: is
0: leraar.
1: Is natuurlijk zijn voorbeeld.
0: Want zijn oom Johann Christian, Christoph,
1: ja.
0: Die organist was in IJsland, die heeft hem waarschijnlijk nog veel meer geleerd. Maar goed, zijn vader was zijn eerste leraar, in ieder geval een vioolleraar. En wordt het toch wel zwaar, want die weduwe Coil, die kan dat niet meer rooien en die bedoekt als het ware de familie op. En die gaat ook met haar eigen kinderen van vroeger terug naar Arnstad. En de familie Bach wordt als het ware opgeheven. Het huis wordt verkocht, krijgen ze er niet zoveel voor. En dan is Sebastian in één keer dus zijn ouders kwijt, zijn huis, zijn school, zijn stad en zijn vriendjes, heel veel. En dan gaat hij met zijn jongere broertje, Johan Jacob, nee, iets ouder is hij, ik weet niet hoeveel, die schelen niet veel, naar de oudste broer, Johan Christoph. Johan Christoph de Kleine noemen die, omdat die Johan Christoph de organist, de oom, noemen we de Grote, hun in huis neemt. Want dat deden die Bach bij elkaar.
1: Dat was namelijk de broer van...
0: Dat was zijn oudste broer, van Sebastian.
1: Ja, maar de andere Christoph, de andere Johann Christoph, dat was een oom.
0: Dat was een oom. Eigenlijk een oud oom.
1: Een oud oom, ja. Oké. Okay. Want die namen...
0: Dat is op te zoeken in de atlas van wie die weer de zoon was.
1: Ja, het is best wel verwarrend dat al die mannelijke leden van die familie, die heet, beginnen allemaal met Johan.
0: Allemaal Johan. Dus als er iemand Johan zei, dan hadden ze 6 kinderen erin staan.
1: En Johann Sebastian, die verandert dat. Want die gaat zijn kinderen anders noemen.
0: Ja, dus al die jongens heten Johan, Johannes ook vaak. En dan krijg je de tweede naam die je kon afwijken. En dan begint ineens heel interessant bij Johann Sebastian. Die naam Sebastian, dat komt van een van zijn peetvaders, Sebastian Nagel. Het was heel normaal dat je de naam van een peetvader krijgt. Maar Sebastian is wel een heel bijzondere naam, want het betekent eigenlijk Sebastos, de verhevene, de aanspreektitel van een koning. De verhevene. Ja, hebben de mensen daar toch iets moois bij gevoeld? Pas later wordt die naam weer gebruikt door Bach zelf voor zijn oudste zoon. Zijn tweede oudste zoon, C.P.E., Carl Philipp Emanuel. Die heeft een zoon die weer Johann Sebastian heet. Verder komt die naam Sebastian weinig voor. En deze Johann Sebastian, de kleinzoon, die was een schilder.
1: Nou, we hebben het al gehad over Johann Christoph, de broer.
0: Ja,
1: van
0: de oudste broer.
1: De oudste broer. En daar gaat hij...
0: Ja, organist in het plaatsje Ortroef. Die heeft daar een baan en een huis en een familie met een net geboren baby. En dan komen die twee jongetjes, want die zijn dan helemaal overgebleven. De rest is weg met die weduwe Coil. Die worden er opgenomen in dat gezin. En dat is best lastig. Het is klein, het is vol. De verkoop van het huis brengt weinig op. En deze, Johann Christoph heeft natuurlijk... Bach wel gered, laten we wel wezen. En hem heel veel muziekles gegeven, nemen wij aan. Dat kan niet anders. En vooral toch klavier, dus dat is orgel en klaversymbool. Dus dat zijn tweede grote belangrijke leraar, de boer Johann Christoph. Maar dan gebeurt er wat wonderlijks. Bach gaat dan op school ineens heel goed worden. Daarvoor was hij heel vaak afwezig. Schenkt er ziekte in dat gezin. Hij was op school echt helemaal niet zo best. En hij komt dan in een oorthoef op het lyceum, zeg maar, daar. En hij is binnen een paar maanden de allerbeste van de hele school. Dus hij pakt de intellectuele arbeid, de uitdaging van het leren, pakt hij op. En dat heeft hem geholpen om door die rouw, dat verlies, het grote verlies, dat trippelverlies, ouders, huis, stad, school, vriendjes, heen te komen. Maar inmiddels gaat dus die broer wel door met lesgeven. En die laat hem ook allerlei muziekstukken zien. Want hoe leerde je vroeger muziek? Door werk van anderen, van grote componisten, te bestuderen en op te schrijven. Kopiëren. Kopiëren is te kapieren. Kopiëren is begrijpen. Dat was eigenlijk de route toen. Maar nu heeft deze Johan Christoph, die niet onbelangrijk leerling is van de grote Pachelbel, die man van het Kanon, waar heel veel mensen aan verslaafd zijn, het Kanon. Dat was echt wel even een grote jongens toen in die tijd. Dus dat is ook weer een invloed geweest op Johann Sebastian in zijn jonge jaren. Die had in een soort van tradiewerkje de belangrijkste stukken van zijn die andere leraren verstopt. Onder andere van die Pachelbel, maar waarschijnlijk ook van de Rijken. En ja, dan komt die boeks te hoede.
1: Moet ik dan denken aan zo'n wijnkelder die afgesloten is met een hekwerk?
0: Ja, een klein tradiewerkje. Een kastje met tralie ervoor.
1: Ja.
0: Ja, we kennen dat niet meer zo. Maar, nee. En dat was op slot.
1: Ja.
0: En onze Sebastian, die wou meer. Maar dat wou dus die broer niet. Die had het achter slot en grendel. Hoe het nou precies gegaan is, weten we alleen uit een verhaal van vader Bach aan zijn zoons. Dat hij toch wel een beetje opschept hoe handig en listig hij is. Want hij gaat dan met zijn dunne vingertjes tussen het traliewerk door. Ontfutselt dan opgerolde blaadjes uit die boeken die liggen. En haalt hij door het traliewerk naar buiten en schrijft ze 's nachts over bij maanlicht. Vandaar gaat maanlichtdrama. Want hij durft geen kaars aan te steken. Nou, het wordt later gezegd dat hij daar zijn ogen mee verpest heeft, maar nou, dat is afwachten. Maar wat hij doet is eigenlijk clandestien. Waarom is het clandestien? Omdat het toch ook allemaal copyright was op die stukken. Die mag je niet zomaar overschrijven.
1: Dat hield je bij je als
0: componist. Ja, nou ja.
1: En anders gaf je het onder.
0: Zijn broer had dat gehad als leerling en was eigenlijk daar ook voor betaald en zo en voor die lessen. En ja, er wordt ook over gefantaseerd dat deze oudere broer misschien toch jaloers was op dat ongelooflijk begaafde boertje die dat allemaal maar eventjes oppakte en meenam. En dus moeilijke muziek wou hebben. Hij wou meer uitdaging hebben.
1: Heeft Johann Sebastian trouwens die Pachelbel ontmoet?
0: Nee. Ja, mogelijk op een huwelijk.
1: Oké.
0: Ja, waar hij wel afschrik viool speelde of zo. Of, mogelijk. Dat is mogelijk.
1: Dat is natuurlijk een grote leeftijdsverschil.
0: Hij heeft geen les van hem gehad.
1: Ja.
0: Maar via zijn boer heeft hij natuurlijk wel invloed van gehad.

0: De jonge Bach die is zeer leergierig. Hij wil veel moeilijke muziek hebben, want het daagt hem te weinig uit wat hij krijgt van zijn broer. En hij is dus eigenlijk clandestien bezig. Zijn broer komt er natuurlijk toch op een dag achter en pakt alles van hem af. Hij is dus kwijt, zijn mooie verzameling die hij overgeschreven heeft. Maar ja, het zat toch al in zijn hoofd, want hij had het al overgeschreven. En hij is natuurlijk zeer begaafd. Hij is al haast geniaal, die kleine Bach. En die muziek die ging wel mee in zijn hoofd op de reizen die eraan kwamen. En later krijgt hij terug, als hij veel ouder is, van zijn broer, dat hij zijn broer heeft geconfiskeerd.
1: Krijgt hij het alsnog?
0: Ja, krijgt een stapeltje. Maar ja, toen was hij al zover. Maar het was een wel aardig gebaar. Toch horen we nergens boze gevoelens of hard feelings over deze broer.
1: Nee, maar het wordt wel aangenomen dat hij wellicht jaloers was.
0: Ja,
1: maar dat hoeft helemaal
0: niet. Hypothese.
1: Dat is hypothese.
0: Nee, primair is dat het niet mocht. En dat hij niet mocht, hij doet het toch, hè? Dat is Bach, hè? Ja. Hij gaat meteen over de wet heen.
1: In tegenstelling tot zijn broer is zijn oom wel componist.
0: Het is interessant dat je dat zegt, omdat de vader van Bach niet componeerde. En zijn broer ook niet, maar wel die oude oom daar in Eisenach, die ook organist was. En die componeerde prachtige stukken. En beroemd van hem is geworden Meine Freundin, du bist schön, een huwelijkskantate. Waarschijnlijk ook uitgevoerd door de familie bij huwelijken.

0: Ja, dus over die broer is niet zoveel te zeggen. Behalve dat hij leerling van Pachelbel was. Maar hij componeerde niet. Zijn vader componeerde niet. Zijn broers componeerden niet. Nee, alleen die oude oom in Eisenach, Johann Christoph. Mooie stukken, nog steeds geliefd, worden nog uitgevoerd. En deze oude oom, Johann Christoph, was een man die had een moeilijk leven. Financieel had hij wat gedonder. Het huwelijk was ook een beetje zo-zo. Het zou kunnen zijn dat de kleine Bach al gezien heeft hoe een componist spanning in zijn leven, zorgen, problemen, pijn, verdriet misschien, omzetten in muziek. Moeilijk om dat echt te bewijzen, maar hij zag dat niet van zijn vader of van zijn broers. Hij zag het bij die oud-oom, want die had gewoon een moeilijk leven. Dat is allemaal uit allerlei stukken gebleken, conflicten met de autoriteiten over geld en een beetje geklagen ook en gezeur. En ja, deze oud-oom heeft hem ook uitgelegd hoe orgel werkte. Er waren veel problemen met de orgel in Eisenach. Dan moet je je voorstellen dat je dan gewoon als kind in zijn orgel kan komen. Dan kan een beetje rondwandelen. Dus hij had ook heel veel interesse in techniek, in de mechanica. Hoe zo'n interessant ding als een orgel, dat is gewoon een fabriek eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Een soort van grote motor. En de Engelsen noemen ze het de wondrous machine.
1: Dus een orgelspeler, die moest ook echt die techniek...
0: Dat werd aangenomen, want hij moest zelf heel veel doen.
1: Heel veel
0: die moest
1: doen.
0: Stemmen en pijpen vervangen en hij moest echt weten wat er gebeurde. Dus de orgelspeler, puur sec, was niet te krijgen. Nee. En dus al heel vroeg, dan hebben we het nog voor een jongetje van 7, 8 jaar, 6 misschien wel, loopt hij al in dat orgel rond, waar ook die oom op speelt, die zo componeert. Dus eigenlijk is deze oom heel erg belangrijk voor zijn latere vorming geworden.

0: En of hij die nog later opgezocht heeft, dat zou ik niet weten. Die is op een gegeven moment ook overleden. Zijn broer is ook niet zo oud geworden. Uiteindelijk is Bach tussen al die sterfgevallen nog wel 65, 66 geworden. Dat was in die tijd best oud. Maar er ging wel een flink leven aan vooraf. Händel werd niet veel ouder. Ja, moet er pas bij Haydn uitkomen om bij oude componisten terecht te komen. Want ja, Mozart en Pergolesi en zo, ze waren al heel vroeg dood. Ook Schubert. Het is een gevaarlijk beroep hoor, componist.
1: Even terug naar zijn broer.
0: Ja.
1: Zijn oudste broer, Johann Christoph.
0: Ja.
1: Daar leerde Johann Sebastian dus componisten kennen zoals Pachelbel, Böhm ook.
0: Böhm, ja zeker.
1: Reinken.
0: Die kwam in Deventer. Leuk hè?
1: Ja, ja dat wist ik helemaal niet. Ja. Ja. En Buxtehude.
0: Buxtehude, de grote Buxtehude, ja. Ja.

0: dan gaat hij bij zijn broer weg.
1: Ja, hij zit op school, gaat dus heel goed. Hij heeft dat conflict gehad over die muziekstukken. Het geld schijnt ook op te zijn om daar te verblijven. Dat was een soort van kastje van rekeren voor jongens met problemen zoals Johan Sebastiaan. Maar het lijkt ook of hij verder wil. En dan uniek in de geschiedenis van de familie Bach. Hij maakt zich los van de familie, maar vooral van de streek. Want als je een Bach was in die streek, had je een baantje. Hoef je je nooit zorgen over te maken. Vaak zat hij de Bach op plaatsen, muziekplaatsen waar die anderen ineens konden komen. Die Bach zat er altijd. Dus je was verzekerd van een toekomst. Net zoals hij ook werd opgenomen in het gezin van zijn broer. Die Bach zorgde voor elkaar, maar ook voor hun baantjes. Dus ja, je ging, als je jong was, ging je bij een oom in de leer. Weet je, organist of waar dan ook. Maar Bach gaat op stap. Want die wil waarschijnlijk, neem ik aan, hij wil kantoor worden. Zijn voorbeeld was Elias Herda, die daar kantoor was op zijn school. En die had gestudeerd in Lüneburg. Maar voor kantoor moet je meer zijn dan organist. Je moet ook Grieks en Hebreeuws kunnen en Latijn. Je moest heel goed in theologie zijn. Je moest academicus zijn. En hij wil ook heel goed zangles hebben. En hij krijgt dan een beurs voor die koorschool in Lüneburg, de Michaelisschule. Daar krijg je onderdak en les en gewone, je kan naar het gymnasium halen. En dan gaat hij op stap, ja, met een viooltje op de rug of een lier op zijn zij, dat weten we niet. Hij gaat op stap om daar een paar honderd kilometer te lopen om nog voor Palmpasen in Lüneburg te komen, want ik kan meteen meedoen met het mettenkoor. Want ja, dat was eigenlijk wel de betaling die je deed om naar je opleiding te krijgen, in je slaapplaats en je eten te krijgen. En dat mettenkoor dat begon natuurlijk met heel veel dingen te zingen in de week voor Pasen, vanaf Palmpasen tot Pasen.
0: Het leuke is, we hebben daar in een eerdere aflevering al over gehad, over die voettochten van Johan Sebastiaan.
1: Ja.
0: Waarbij we hebben proberen uit te rekenen hoe lang je erover gedaan hebt. Ik lees in je atlas nu dat ze een reisplan maken van 12 dagen lopen.
1: Ja.
0: Elke dag 25 kilometer.
1: Ja, misschien toch wel meer nog ook.
0: Ja.
1: Maar, maar minimaal.
0: Minimaal. Ja, en dan haal je het net, dat is krap aan.
1: Ja.
0: Ja. Wat ik dan leuk vind in jouw atlas is, er staan heel veel illustraties in. En ja, dat zijn gewoon hele unieke plaatjes, maar ik kwam een afstandtabel tegen.
1: Ja, dat is prachtig.
0: En zoiets kennen we nog van de AWB, hè?
1: Ja,
0: nog
1: ja, ja,
0: voor de tijd dat er allerlei apps waren waarin je...
1: Dat kruiste dat, hè?
0: Ja.
1: Groningen, Amsterdam.
0: Dan kon je Amsterdam naar Zurich, kon je kijken hoeveel kilometer dat was.
1: Ja, dat vonden we prachtig.
0: En zo'n kaartje staat er in een echte prachtige kaart.
1: Ja.
0: Uit 1740 lees ik hier.
1: Ja.
0: En ik heb, ik weet niet precies hoe, ja, ik weet wel ongeveer hoe het werkt, maar als ik dan, ik heb op een gegeven moment hier Thüringen gezien.
1: Hmm.
0: En als ik dat dan verbind met Amsterdam, dan moet ik, het is heel klein.
1: Nou, dat is wel 500 kilometer, denk ik.
0: Ja, er staat toch iets anders, maar ik snap het waarschijnlijk niet. Maar het is wel heel mooi. Het is echt een heel leuk, ja, eigenlijk de eerste uitgave van de Adakker. Ja, prachtig.

0: Ja, die Michaëlisschule was een school met een grote naam. We zouden zeggen een koorschool. Hè, met kost en inwoning als je meezong in het koor. King's College, St. John's College, Cambridge en Oxford hebben die. We hebben zelfs een koorschool in Nederland, bij de BAVO in Haarlem. Ik weet niet, je komt daar vandaan.
1: Ja.
0: Je leerde een gymnasium, je kreeg heel goed zangles en je kreeg heel goed muziekles. Weet niet welke instrumenten. En daar was zo'n beetje de grootste bibliotheek met muziek van heel Europa. En daar heeft hij natuurlijk heel veel van zijn belangrijke behoefte om moeilijke stukken te kunnen zien. Misschien heeft hij daar wel Monteverdi gezien, we weten het allemaal niet. Maar hij kon er alles vinden in die muziekbibliotheek waar zijn hartje naar uitging. Zijn hartje begeerde. Dus hij is enorm gevormd. Hij heeft keihard gewerkt. En hij zat dus op die school, waar ze ook onderdak kregen. Zaten ze ook met de adellijke jongens die op dezelfde school zaten. Die verbleven wel in een ander gebouw. En die kregen ook een aantal lessen anders. Die kregen behalve die gymnasiumlessen ook lessen in etiketten. En in paardrijden. En in degengevechten. Ja. En waarschijnlijk ook in wijnproeven, weet ik wat allemaal. En hij leerde al heel

0: Ja.
1: In het mettende koor, heel goed koor.
0: Maar hij gaat onderweg terwijl er in Duitsland, in het protestante leven, een kalendersprong is.
1: Ja.
0: Dat is wel bijzonder, daar had ik nooit van gehoord.
1: Nee, wist ik ook niet. Dat heeft, mijn redacteur heeft dat uitgevonden, wist ik ook niet. Boeiend, nee. Hè?
0: Ja, dus ze hebben iets van 12 dagen of zo hebben ze overgeslagen.
1: Ja, ja,
0: om
1: ja.
0: weer in de pas te komen met de kalender in Rome.
1: In Rome.
0: En daardoor is het ook niet helemaal duidelijk wanneer die echt vertrokken is en wanneer die. Maar dat is rond die tijd, is hij gaan lopen.
1: Ja, het is een heel stuk lopen en ja. Maar hij is wel, denk ik, voor Pasen daar aangekomen. Dat staat ook wel ergens weer genoteerd dat hij er aankwam in Lüneburg. We hebben nu dat soort archieven weer wel. Hè? Dat tijdens van aankomst en uitbetalingen en loonstrookjes, dat hebben we wel. Maar heel veel dingen zijn toch onzeker. En hoe hij daar gelopen heeft, hoe hij onderdak gekregen heeft in hooibergen van boeren, of hij een stukje worst kreeg of een stuk hombrood. En of hij inderdaad speelde in de herberg op zijn viool of op zijn luid en daarbij zong. Met die luid kan je daarbij zingen, hè? Weet we niet. Niks over vermeld.
0: Maar het is wel bekend dat hij rondtrok in de stad om
1: Later.
0: Currende.
1: Maar niet onderweg.
0: Ook voor die tijd toch al? Om,
1: ja, currende, zeg eens, ja.
0: Hoe noem je dat?
1: Currende.
0: Currende.
1: Ja, dus door een lopend koor, het currende, ja.
0: Oh, dat is het.
1: Cureren is lopen. Ja. Het is wandelen, een wandelend koor.
0: Ja, okay.
1: Van huis tot huis wandelend.
0: Van huis tot huis.
1: Ja.
0: Obades deed hij daar.
1: En ja, ook wel serenades misschien.
0: Serenades.
1: Maar ja. Een beetje zoals bij onze Sint Maarten. Hè?
0: Maar ik las in de Atlas dat hij daar dus best wel wat geld bij ophaalde.
1: Ja, maar dat was niet zoveel. Niet genoeg om die hele reis logistiek te betalen en zo.
0: Okay.
1: Dus ik denk dat hij heel vaak bij je boer heeft aangeklopt. En dat is een mooi verhaal.
0: Maar het was toen eigenlijk al een ondernemer. Want hij wist dat wel
1: en
0: heel goed te plooien eigenlijk.
1: Ja, hij was arm. Laten we dat even vooropstellen. Hij heeft echt armoede gekend. En honger gekend, dat weten we ook.
0: Ja.
1: Maar hij was wel een ondernemer. Want hij had een plan getrokken.
0: Ja.
1: Ik wil naar Lüneburg toe. Ik wil naar de beste opleiding die ik kan krijgen. Dat was Bach. Toen al. 14 jaar besluit hij dat. Onderweg wordt hij 15.
0: En dan gaat hij dus op die academie?
1: Ja, zeg maar gymnasium.
0: Het is een soort gymnasium waar hij dus zich verder bekwaamt in het zingen. Sopraan.
1: Ja. En in muziek, alle soorten muziek.
0: En wat doet hij daarmee?
1: Nou, hij zingt in het koor. Door dat zingen in het koor kan hij zijn kost en inwoning en onderwijs verdienen.
0: Ja. Het is meer een middel. Het is geen doel.
1: Nee, maar intussen leert hij duidelijk ook van alles. Het is en hij kon al goed zingen. Hè. Zijn sopraan wordt beschreven als zeer mooi. Maar, dat is heel leuk, hij krijgt dan toch 15, 16, de baard in de keel. En dan gaat hij zo, water. Dat wordt helemaal beschreven hoe dat toen geklonken heeft. Nou, ja.
0: En toen was het klaar?
1: Nee, toen werd hij maar bas.
0: Oh, toen werd hij bas.
1: Of hij ging viool spelen in het orkest. Weet u niet.
0: Nee.
1: Weet u niet. Maar later is hij bas gebleven. Dus alle bas-aria's heeft hij in principe ook zelf kunnen zingen.
0: Dus hij heeft dat allemaal zelf gezongen, ja, waarschijnlijk.
1: Ja, ja mogelijk, ja, ja.
0: En natuurlijk in zijn hoofd.
1: In zijn hoofd.
0: In zijn hoofd. Maar hij heeft het natuurlijk ook... Ja, hij heeft het ook natuurlijk kunnen...
1: Nee, hij heeft dus zelf sopraan gezongen. Ja. En bas dus, en alles wat een beetje tussenin zit. Ik kan ook wel een beetje tenor zingen, want als hij uitvoert... Dan zingt hij ook heel vaak mee.
0: Maar dat is multitalent.
1: Absoluut, ja.
0: Geniaal eigenlijk.
1: Ja, we zitten dan waarschijnlijk al op de 10.000 uren van Gladwell. De theorie, die is begonnen met de Beatles. Hoe zijn de Beatles zo goed geworden? Omdat ze op een gegeven moment 10.000 uren aan het vak hadden besteed. Nou, als je een paar jaar achter elkaar steeds met muziek bezig bent, dan ga je dat bereiken. Dat heet Outliers, zo heet ze in een boek ook van Gladwell. Gaat hij op sportmensen en de Beatles. Waarom zijn ze daar zo goed geworden? Nou, je moet dus die uren maken. Alleen daar aan besteden. En je moet een beetje geluk hebben. Dat is ook een beetje de goede man op de juiste man op de juiste plek toen.
0: Ja.
1: En. Maar hij was al heel erg... Hij was verschrikkelijk wel een wonderkind op zijn 16e en 17e.

0: Hoe lang blijft hij in Lunenburg?
1: Tot zijn opleiding klaar is. Dan zijn we ergens 2 jaar later. Zou hij dus kunnen gaan studeren naar de universiteit, want dat wou hij. Maar dat ging niet door, want er was geen geld voor meneer. Terwijl dus zijn grote collega's Telemann en Hendel wel studeerden, dat waren academici, moest hij maar gaan werken. Ja, en waar kon hij werk krijgen? Nou, je hebt het zelf net gehoord. In Thüringen. Dus hij gaat maar terug naar Thüringen. En dat is zo'n vreselijke frustratie voor hem gebleven dat hij in de tijd naar Leipzig is vertrokken, omdat hij dan zeker wist dat zijn zoons konden studeren aan de universiteit. Dat was echt zo belangrijk voor hem. En in Leipzig zelf heeft hij er altijd last van gehad. Ze vonden wel dat hij aardig muziekje kon schrijven, maar ja, het was een man die het niet serieus nam. Maar hij was geen academicus. Heeft hij al enorm ondergeleden. Dat tekort aan erkenning. Toch haast een trauma, maar zeker een grote frustratie. Want Leipzig was een universiteitsstad. En dat was zijn belangrijkste gehoor. De mensen van de universiteit, de professoren en de studenten.
0: Ja. En daar wilde hij natuurlijk bij horen.
1: Ja, want hij wou kantor worden en hij wou naar Leipzig voor die zoons. En dat was ook wel een hele beroemde plek. Een van de beste plekken van Duitsland. Dat die bazen daar zo vreselijk waren, dat heeft hij pas later ondervonden. Hij zegt als, nou, ik ben eigenlijk om de tuin geleid. Want ze betalen me veel minder dan ze zei, et cetera, et cetera. Maar hij wou er wel zijn. Hij wou kantaten schrijven.

0: Maar we zijn nog niet in Leipzig, nog lang niet.
1: Nee, lang niet.
0: Want hij gaat nu terug naar Thüringen. Hij zal daar wel een baantje krijgen. Hij speelt voor in een kerk, ik geloof een Sängerhaus uit mijn hoofd. En ze vinden hem zo goed dat hij meteen wordt aangenomen. En dan begint weer het traumaatje. En dan zegt de hertog, ik heb een ander, die is veel ouder. Dat is veel beter, een oudere vent. Dat jochie, dat doen we niet. Maar de kerk wil hem hebben. Dus hij wordt weer door de adel wordt hij weggeduwd. Weer zo'n momentje. Hij wordt dus niet aangenomen. Hij loopt door naar Thüringen. En hoopt daar toch werk te krijgen. En ja hoor, hij wordt aangenomen als lakei door de hertog van Weimar aan het hertogelijk slot. En dat betekent niet dat hij hoefde te bedienen, maar dat hij gewoon viool speelde. Maar hij werd ingeschreven, dat is het document dat we hebben, betaald als een lakei. Grappig.
1: Dus hij was voor even, was hij gered.
0: Even onder de pannen.
1: Even onder de pannen.
0: Ja. En dan komt de rest, want dan krijgt hij zijn echte eerste baan in Arnstad. Maar dan gaan we volgende keer verder.
1: Ja, de weg is nog lang.
0: Ja.
1: En ook wat ons betreft, wij proberen zoveel mogelijk elke week deze podcast te doen.
0: Ja.
1: Het gaat niet altijd lukken. We zitten een beetje in vakantietijd en drukte. Dus de eerstvolgende aflevering van Bach & Co. zal over 2 weken weer zijn. We slaan een weekje even over.
0: Goed zo.
1: Dankjewel.
0: Ja, jij ook bedankt. Leuk.
2: Dit was Bach & Co. met Hans Meerman en Govert-Jan Bach. Beluistert u deze aflevering als podcast? Geen Dag Zonder Bach is een dagelijks radioprogramma op de Concertzender over de muziek van Johann Sebastian Bach, familie en tijdgenoten. Elke werkdag te beluisteren van 1 tot 2 uur en te ontvangen via de kabel en via de radiostream op onze website concertzender.nl of in de Concertzender-app. Geen Dag Zonder Bach en alle andere mooie muziekprogramma's van de Concertzender zijn met alle gegevens over de muziekstukken gratis via onze site na te luisteren. Tot de volgende Bach & Co.

0: Muziekmakers der Nederlanden. Een podcast van Aad van Nieuwkerk.
1: In deze aflevering het tweede gedeelte uit het gesprek met Huba de Graaf, componiste en winnaar van de BUMA Classical Lifetime Achievement Award. Ze kreeg die prijs uitgereikt tijdens het slotconcert van de Dag van de Componist op 28 juni 2026. Aan het slot van het eerste gedeelte van dit gesprek, in een eerdere aflevering van deze podcast, had Huba de Graaf het over haar ideeën omtrent elektronische muziek. Een intrigerende opmerking die ze daarbij maakte, was dat ze een zekere voorkeur had voor mono.
2: En waarom ben je fan van mono?
3: Ja, dat weet ik niet. Gewoon dat ik denk van ja, daar komt het geluid toch uit.
2: Okay.
3: Ja. Ik was ooit met, toen mijn dochter, mijn oudste dochter heel klein was, toen waren we naar een voorstelling. En nou, allemaal, ik weet niet, er werd wat gepraat, en muziek en alles. En op een gegeven moment kwam de stem plotseling van een van de zangers of acteurs uit een box.
2: Hmm.
3: En iedereen zat braaf om een beetje te kijken en te luisteren. En zij was, ze berichtte haar hoofd meteen van, daar komt het geluid uit. Wat is dat?
2: Ja.
3: En dat is onze natuurlijke zin. Dat is een natuurlijke reactie.
2: Ja.
3: Niet van dat we, wij gaan helemaal mee in een rare virtuele wereld die, oké, sorry dat ik het allemaal zo zeg, maar die uiteindelijk bedacht is door de industrie om gewoon lekker veel goedkoop en muziek te vermenigvuldigen.
2: Zeker.
3: Maar ja. Mijn opera wordt ook wel weer stereo versterkt, want mensen zitten gewoon in een zaal en mensen die rechts zitten willen ook veel horen en mensen die links zitten willen ook veel horen.
2: Ja. Ja.
3: Dus, en anders staat midden, ja, dan zou het PA in het midden moeten staan. Dat is ook leuk, maar daar worden mensen nooit zo blij van.
2: Ja. Hey, de teksten in jouw werk, hoe belangrijk zijn die? Ik vraag dat ook omdat je één opname hebt op SoundCloud.
3: Ja.
2: Niga Salam.
3: Ja, Koerdisch.
2: Dat is Koerdisch.
3: En eigenlijk was dat omdat ik ook een rijtje AI-muziek heb laten horen.
2: Ja.
3: En daar gaat het dus, ja, dat is dus gewoon waanzinnig, maar het is ook totaal niet interessant. Het is onpersoonlijk en het kan allemaal. En het is, ja, als je die stukjes hoort achter elkaar, als je die gaat laten horen,
2: die AI-stukjes,
3: dan maar zo kort mogelijk. Want het is, maar het is wel geweldig. Het is wel helemaal perfect en alles, muziek. Maar het is niet authentiek. Nee. Het is niet over iemand zelf.

0: En Niga Salam, dat is een Koerdische kunstenares. En die heb ik destijds in Irak, Koerdistan, mogen ontmoeten. Ook een mens met elektronica bezig. En ze is ook beeldend bezig. En dit is een soort interview, een soort gesprek. En mm-hmm. ze vertelt. Maar het is wel echt. Mm. En het is heel persoonlijk. En authentiek. En ja. Ik vind dat dan heel mooi om naar te luisteren.
1: Ook als je de tekst niet, als je de taal niet spreekt, als je de tekst niet kan. Kan dan gesproken woord en voorgelezen tekst, wat jou betreft, net zo goed dienen als iemand die, nou, even een schotvrouw bedoel. Ja. Zou ik maar zeggen, iemand die met een geschoolde stem een opera-achtige aria zingt. Is dan een voorgelezen tekst, wat jou betreft, in potentie net zo sterk?
0: Ja, want opera is gewoon een manier. En je kan heel hard met opera, dat is natuurlijk hartstikke fijn. Je kan helemaal je stem projecteren tot de achterste rijen van Scala van Milaan. Ja, die techniek.
1: Ja, ja. Maar als je voorlezen met een microfoon en versterkt, kom je ook
0: precies,
1: achterin.
0: Dat is, precies, maar zo is die techniek ontstaan, ontwikkeld. Ja. Nee, alles is, alle stemmen. In een stem hoor je namelijk zoveel. Mm-hmm. Je kan, of iemand energie heeft. Of, nou ja, als je naar een stem luistert van iemand, weet je ook meteen hoe het met diegene gaat, vind ik altijd. Het is stemmen en taal en gesproken stem. Ik zeg ook vaak, als je op zoek bent naar een melodie, dan ga je gewoon de tekst wat langzamer zeggen. Mm-hmm. En dan heb je... Dan kom je Harry Banning. Ik had hem als reserve erbij van Wisni naar Woesni. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk allemaal even zalig, even fijn. Als je dan een belachelijke taal, maar wel luistert naar die klank. En de klank, de zinsmelodie. En hoe dat, en dat gewoon volgt. En dan denkt van, nou, ga ik het zingen. Dus wat je dan krijgt is dat in plaats van, als ik zeg van, ik ga nu de trap op. Ik ga nu de trap op. Dus je rekt de intervallen uit. Dus die worden dramatischer. De timing. Ik ga nu de trap op. Je maakt er iets langers van. Ja. Iets groters.
2: I remember. I remember everything. I remember years and years back. Back to her. Her first gasp sound of horror when the man came in. The husband they called. But 7 years old is not old enough to understand what a husband can be, or who a husband is. It is the life of a woman she believed. Or maybe not. Maybe it is what I told myself whenever I had questions that led to no answers. It has been like that, and it will continue like that. There is nothing you can do about it. This is what I heard from my mom. Probably she has heard it too. She has heard it, believed it, worked by it, and told and told and told it. Grand-grandma to grandma, grandma to mom, mom to me. And not from me to my daughter. Because I don't want to have kids. But she got pregnant with her first egg. She did not have a choice. She did not know what a choice is. Later, she got to know what choice is, but learned that it was not hers. But here's the thing. After 100 years, I learned it is mine. I must have it. Because even though it was challenging, I somehow figured it out. Even after tons of tears, years of anger clouds over my head, years of acceptance, years of working away from the spotlight, years of thinking it is not worth it, years of giving myself away, because it has been like that. And it will continue like that. There is nothing you can do about it. But yet, we have done something about it. Time passes by. There are sounds that I still remember. I remember the sound of the lullabies she would sing to her babies or to herself. There are sounds that I remember. The sounds of the shotguns, the sound of the screams, the sound of her giving up. Giving up on counting the wars, since she couldn't just forget them. I remember her house. I remember it perfectly in detail. She had four calendars on the wall, each from different years. Three clocks that did not work, and a carpet with a picture of a little boy on it. We were both the same, completely the same, but from different times. Yet I did not understand how could she? How could she bear all of that? And I remember the confusion on her face each time she would look at me. Which would lead us both to a cold sight and a helpless laughter. Time passed. Her room vanished. My room destroyed. It has been like that, and it will continue like that. There is nothing you can do about it.

0: Taal is zang.
1: Taal is zang.
0: En nou ja, en dan kom ik bij de apra. Sorry, dan ga ik even heel snel terug. Mm-hmm. Maar de apra was, omdat ik wou weten, wat was er eerst? Zang of spraak? Nou, natuurlijk was er eerst zang. Daar gaat de apra over. Dat apen ook kunnen zingen.
1: Mm-hmm.
0: En dat ook doen. Want ze herhalen sommige fragmentjes, ze imiteren elkaar van de ene boom naar de ander. En dat werd een apra ooit. Ik heb het toen heel erg geroepen.
1: Aha.
0: Ik heb er zelfs een TED-talk over mogen geven.
1: Oké, okay, ja.
0: Maar ik ben geen wetenschapper. Mm-hmm. Nee, het is wel... ik denk dat Henk-Jan Honing dat wel... ja, die wel daar wel wetenschappelijke dingen over heeft. Sowieso het ritmegevoel van baby's en ook bij, nee, maar ook mijn apen. Het is gewoon de... Ja, ik denk dat er wel wetenschap naar is gedaan, inmiddels. Maar ik riep het toen, omdat ik dat dacht.

0: Ja, wat mensen natuurlijk wel bijzonder maakt, dat ze het organiseren, samen doen. En dat synchroniseren, dat is dus echt heel bijzonder. Er zijn een paar andere diersoorten die dat ook doen. Maar de mens is daar toch wel met z'n allen tegelijk. En dan, hoem, ha, en hele legers worden. Nou, het is beangstigend.
1: Mag ik nog heel even terug naar de partituren? Ja. Een van de stukken op jouw lijst is van Cinzianistico.
0: Ja.
1: Geschreven voor Black Pencil, het ensemble uit Polder.
0: Ja, ik wou per se iets van haar erbij, want ik vind haar heel bijzonder.
1: Ik zat te denken, daarna luisterend, op YouTube zie je de partituur langs schuiven. Hè?
0: Ja, ja. Ja.
1: Als je naar het filmpje kijkt, of als je daarna luistert en je kijkt dan naar het filmpje, zie je dat zo. En toen zat ik me af te vragen, hoe komt het toch dat we met z'n allen in de klassieke muziekcultuur, dat we zo hechten aan die partituur? En het lijkt haast wel alsof dat soms belangrijker wordt gevonden dan het klinkend resultaat.
0: Maar het is natuurlijk een communicatiemiddel, partituur. Je wil gewoon vastleggen wat iemand anders moet spelen. Dus eigenlijk geef je een choreografie. Van hier de vinger en die vinger zo. En dan krijg je die en die noten. Het is gewoon een abstracte vorm. Het is gewoon een notatievorm om het te kunnen doorgeven. Want ik neem aan dat de meeste melodietjes altijd gewoon oraal waren. En oraal werden doorgegeven. Maar als je iets moet organiseren en dan met een aantal muzikanten tegelijk, dan is het handig. En dan vervolgens is het natuurlijk waanzinnig dat je het abstract als constructie kan zien. En dat heeft een enorme, geweldige vlucht genomen. Dan krijg je waanzinnige partituren en waanzinnige composities in constructie en alles. Ja, dat is natuurlijk ook ongekend. Maar dat en dan nu verder. En dan heb je AI en dan zit iedereen een beetje te knipperen met zijn ogen, met haar ogen. En nu? En dat is natuurlijk ook heel... Ja, er was een heel leuk artikeltje van Robert Dijkgraaf. Dat je met nieuwe techniek, dat dan niet is dat dan alles weggeraakt. Maar dat het eigenlijk alleen maar aanmoedigt tot meer. Een heel raar stukje. Het ging over de radiologen. Dat er destijds werd geroepen, op het moment dat er AI is, zijn er geen radiologen meer nodig. Nee, precies andersom. Je hebt juist meer radiologen nodig. Omdat er veel meer AI wordt onderzocht. En uiteindelijk moeten die radiologen weer het overzicht. Zo blijf ik ook super optimistisch over alle AI-muziek. En dat er altijd componisten nodig zijn om er iets mee te doen. En dat het wel iets anders wordt dan het eerste cliché.
1: Je hebt een heel mooi rijtje met korte AI-muziekjes, AI-gegenereerde muziekjes. En we weten dat het onderdeel is van het verdienmodel van Spotify, hè, waar playlists volstaan met...
0: Hoeveel per dag? 50.000 per dag nieuwe releases?
1: En dat is voor een heel groot gedeelte. Het zijn helemaal geen echte artiesten, maar het is gewoon... Hè.
0: Ja.
1: Dus dat valt daaronder. Maar schijnbaar is het dus zo dat hoe mensen het ervaren, als ze daarnaar luisteren, dat ze dat dus accepteren en heel goed vinden en prima vinden.
0: Maar ze luisteren natuurlijk ook een beetje, het staat aan. Het is natuurlijk Satie's muziek dan met Blemont.
1: Ja.
0: Het is zwak, of het zit, het is...

0: Maar als je naar een concert gaat, dan ben je bij de artiest. Ja. En dan heb je, en dan maak je het mee.
1: Maar kan jij je voorstellen dat een stuk wat jij anders zou hebben gemaakt door AI ook kan worden gemaakt en misschien zelfs wel beter?
0: Alvast.
1: Ja.
0: Nee, helemaal niet, want ik heb het bedacht. Hmm. En een AI zou moeten worden ingevoerd. Ik had kunnen zeggen van tegen AI, kijk, dit zijn de apenmelodieën. Die heb ik zo opgeschreven. Maak hier een mooie zang van. Ja. Vierstemmig zang voor het Egidius kwartet destijds. Ja. Nou, dan had de AI er vast wat van gemaakt. Maar dat, ja, kijk, en dan denk ik meteen. Maar dat had, ja, de spelende mens. Ik vond het heel leuk om het zelf te doen. Want je wilt toch, ja, dan zeg je, heb ik geen lol er meer aan. Hmm. Het is juist de uitdaging om het zelf te doen. Ik kan zelf fouten maken. Ik kan imperfectie erin lassen. Ik kan distortie erin lassen. Ik kan allemaal dingen erin doen. Ik kan met rare gedachtenkronkels beginnen. En ja, dat kan AI. Dat zal AI ook wel kunnen, maar dan moet je een hoop instructies invoeren. Mm. En AI is trouwens nog steeds niet goed in partituren eruit. Het komt wel, hè?
1: Ongetwijfeld. Ik bedoel, de ontwikkelingen gaan natuurlijk krankzinnig snel. Maar er is één ding wat AI in elk geval niet kan, dat is dat ik geniet. Want als ik geniet van iets, als ik lol heb in iets, dan heb ik lol in iets.
0: Ja.
1: Ik kan lol hebben in werken met AI, maar wat AI aan het doen is niet mijn plezier.
0: Nee.
1: Dus wat je net zegt, hè, de rol is natuurlijk om het zelf te doen.
0: Ja, precies.
1: Dat AI het beter kan, nou helemaal goed, wees er blij mee en roep hem maar op.
0: Ga je gang.
1: Ja, dat blijft.
0: En je ziet nu ook, ik zie toch best veel bij jonge mensen allemaal terug naar rare vintage dingen en rare zelf knutseld dingen en imperfecte muziek en geprobeerd en ja, experimenten en ja, rare concepten. En dat is allemaal niet AI. Dus eigenlijk is dat allemaal heel leuk, heel goed.

0: Obscure Alternatives van Cynthia Nistico door het ensemble Black Pencil. Gekozen door Hubert de Graaf om te laten horen in deze aflevering van de podcast Muziekmakers der Nederlanden. We kwamen te spreken over een YouTube-filmpje waarin we componist Hans Zimmer zien die de geluiden heeft ontworpen of ja, gecomponeerd, zo je wilt, voor een nieuw model elektrische auto van het merk BMW.
1: Het raakt een beetje aan AI, maar dat is het niet. Dat is die BMW-compositie van Hans Zimmer die op je lijst hebt staan.
2: Maar misschien ook een beetje AI, maar misschien ook een beetje niet. Ik vond het, toen ik dat ooit zag, ik dacht, ja, nou ja, ik vond het eigenlijk geweldig, maar eigenlijk ook heel erg. En ook, ik weet het niet. Ik vind het fascinerend. Maar ik heb zelf ooit mijn eigen TomTom geprogrammeerd met het Nederlands Kamerkoor. Dat ik dacht van ja, dat is heel fijn, dan rij je auto en dan zingt het koor of je naar links of rechts moet.
1: Oh, oké.
2: Ja, ja. Maar dat ging echt een beetje te langzaam, dus dan had ik er twee tegelijk op mijn raam geplakt. Dat ook nog een vriendelijke stem af en toe wat zei. Want anders was je weer aan het eind van de weg. Maar dan is die weg alweer voorbij. Het is ook weer zo. Nou, ik was eerst natuurlijk helemaal vol met kritiek en alles. Maar dan denk je ook weer. Er was een soort documentaire ooit over Hans Zimmer. En dan snap je het ook wel allemaal. En hij heeft ook in bandjes gezeten. En hij zet ook 20 assistenten aan het werk. En hij wil zijn buurvrouw wel alles mooi doen voor mensen. Ja, ik heb die behoefte minder.
1: Nee. Van BMW en andere dure automerken dat de klank van het waarmee het portier dicht slaat, is bepalend voor de gevoelde betrouwbaarheid van de constructie.
2: Absoluut.
1: Hè? Met een zware, duidelijke klik. Hè?
2: Dat riep ik jaren geleden al. Van eigenlijk het enige wat je moet doen is dat je hoort dat het geluid zwaar en degelijk en solide en rond. En dan denk je van, ik heb een dure auto. Het gaat allemaal over geluid. Ik had ooit, toen ik nog in bandjes speelde, heel lang geleden, had ik een elektrische viool. En die was gebouwd door de heer van Zalingen. En die zat ook in Formule 1. En toen moest ik daarheen, want hij was bezig met de ontwikkeling van mijn viool. Hij heeft ook ooit de elektrische bas van Sting heeft hij gebouwd.
1: Oh,
2: maar wij probeerden mijn viool en was hij mee aan het klooien. En ik kwam daar en toen stond er zo'n auto en hij hing dan in de motorkap. En ik vraag van, hij zegt, maar ik luister gewoon. Het moet helemaal perfect klinken, die motor. En dan weet je gewoon dat. Dus hij deed het allemaal op zijn gehoor.
1: Precies. Zou je een stap verder gaan? Hè? Kunnen voorstellen dat we geluid ontwerpen zoals we stedenbouwkundig ook het uiterlijk van een stad ontwerpen van een menselijke omgeving. En we kijken natuurlijk naar hoe een gebouw eruit ziet en naar de bruikbaarheid, dit en dat. Maar ik weet niet of architecten wel eens het advies van Hubert de Graaf inwinnen over hoe het klinkt als die schuifdeur open en dicht gaat.
2: Jawel, en er was,
1: gebeurt dat?
2: Jawel, er wordt wel degelijk ingewonnen. En er was bijvoorbeeld het project rond de herinrichting van het Hofplein.
1: Mm-hmm.
2: En daar is, hij is professor inmiddels, maar het ontzettend aardige jongen en die weet alles overal van.
1: Marcel Kobussen.
2: Ja, Marcel Kobussen. Precies die. Super, maar zo iemand is daar wel degelijk mee bezig. En aangezien mijn oudste dochter planoloog is, daar heb ik het ook vaak over. Audio is een veel te lange onderschatte ervaring geweest. Ja, gezicht en dat gaat heel snel. Maar
1: hoeveel het geluid is natuurlijk in de afgelopen 100 jaar ook verveelvoudigd. Niet alleen, er zijn veel meer mensen natuurlijk, maar ook dingen die lawaai maken.
2: Ja, maar dus ook weer helemaal niet. Want ik heb 10 jaar geleden heb ik in de gids is van mij gepubliceerd al mijn stadsgeluiden.
1: Mm-hmm.
2: En dat was heel veel. En als ik daar nu aan denk, de stad is stiller geworden. Mensen lopen op sneakers en niet op hakken. Elektrische fietsen, elektrische auto's. Er wordt een hoop gezoefd en gezoomd. Dus de stad is eigenlijk zachter, stiller geworden.
1: Ja.
2: Ik vind het, er was een enorme. Ik zat alle geluiden die ik hoorde alsmaar te noteren. Maar ik vind dat de stad best stiller is geworden. Je hoorde vroeger uit een huis en dan ging een raam open en dan hoorde je mensen. piano spelen of muziekjes. Ook allemaal niet meer. Want iedereen is zich er bewust van geworden dat het allemaal niet mag. Dat iedereen er last van heeft. Maar
1: De rolkoffertjes over de keien.
2: Ja, dat de rolkoffertjes, dat is nog wel een ding. Ik was zelf jarenlang op zoek naar stille rolkoffertjes. Dat is best. Ik dacht van als je nou die wieltjes een beetje van aangenaam rubber maakt. Maar
1: er komen ook nieuwe geluiden bij.
2: Ja, ja, ik ben misschien wel een uitzondering. Maar ik luister graag naar fatbikes. Ik vind ze een heel mooi vet zoom, want je hoort dat die banden dik zijn en dan zoomt en dan, nou ja, en dan zitten er 3 uitgelaten jongeren op. Super onhandig en ik vind het levensgevaarlijk, maar ik vind het geluid wel mooi. Het oor wil ook wat.
1: Ja, ja.
2: En toen dacht BMW, we schakelen Hans Zimmer in.
1: Ja.
2: Het is toch heel erg. Ik vind het eigenlijk vreselijk. En ik vind die auto vreselijk en ik vind het alle, en een soort. Het lijkt me levensgevaarlijk om in die BMW te rijden. Dat filmpje wat je ziet ook, dan zie je zo'n lege Duitse straat. En dan, ik denk alleen maar straks rent er een kind voorbij. Dan moet je, en hoe klinkt die harde rem dan? En, oh, maar het is niks voor mij.
1: Nou ja, het is natuurlijk zo met moderne, dat geldt natuurlijk voor moderne technologie in allerlei opzichten. En zeker ook voor moderne auto's. Je directe ervaring van de buitenwereld, hè, van de werkelijkheid om je heen, wordt gefilterd door allerlei, zeg maar, kunstmatige zintuigen. Ja, je hebt geen spiegels, maar camera's.
2: Ja, je wordt beland in een virtuele wereld. Ja. En dat is een hele enge ontwikkeling.
3: If you have the right sounds, you feel connected. What we are trying to do in the car is to humanize the technology, humanize the experience, humanize your journey.
4: Cars move people from A to B in space, but we also believe that cars can move people emotionally. And this is the vision of BMW Iconic Sounds Electric.
3: We give people an experience and we give them an identity as well. This is a BMW, this will sound like nobody else.
2: Ja, ik zit op dit moment inderdaad Johan Huizinga te lezen met Homo Ludens. Maar, en dat gaat dan ook over oorlogen als dat oorspronkelijk een soort spel is. Mm-hmm. En nu las ik laatst over de oorlogen die nu allemaal gaande zijn, dat die ook door een heleboel beoefenaars worden gezien als videogames. Alleen maar met virtueel en maar het heeft niks meer. Al die slachtoffers op de grond, daar heeft het allemaal niks meer mee te maken. Die rare verwijdering. Dat geldt dus ook inderdaad voor zo'n enge BMW. Het heeft niks meer met kinderen die buiten spelen met een bal te maken. Maar misschien mogen ze niet meer buiten spelen. Misschien zitten ze alleen maar achter een iPad. Ja. En dan inderdaad, als je denkt aan muziek als een fysieke expressie. Ja, ik ben optimistisch. Ik denk, we zijn mens en dat moet terugkomen. Want we moeten uiteindelijk bewegen. En met elkaar synchroniseren en communiceren. En die behoefte die zit zo diep in de mens. Of we sterven allemaal uit omdat er geen voortplanting meer is. Maar dat is ook
1: dat moeten we ook niet uitsluiten. Zeker.
2: Ja, dat krijg je dan. Nou.
1: Ik ga nog even terug naar je lijst. Bij Milos Petrovic.
2: Ja.
1: Zo'n heel fraai stuk voor Prepared Piano.
2: Ja,
1: er zit helemaal geen elektronica in, hè?
2: Helemaal niet.
1: Puur
2: en ik kreeg dat van mijn goede vriend Andrea Pavlovic van LP Duo, waar ik ontzettend goed bevriend mee ben, de Servisch Piano Duo. Hij attendeerde mij op. Hij heeft van die man ooit les gehad, hij is overleden al. En dat is inderdaad een prepared piano, maar hij wist precies wat en waar alles en hij zat het wat waar moest klinken. En ik vind het, kijk, als je naar iets luistert, wat ik leuk vind, verras me. Ik dacht, voor die lijst wil ik ook een aantal dingen verras me. Van wauw, dit is mooi, dit is bijzonder. Het is geweldige muziek. En heel mooi om naar te luisteren. En het klinkt zoals je nog nooit eerder hebt gehoord. En inderdaad, het klinkt Byzantijns. Maar dat is het niet. Het is moderne muziek.

0: A History of Byzantium van Milos Petrovic voor Prepared Piano. Gekozen door Huba de Graaf als voorbeeld van verrassende, maar weinig gehoorde muziek.
1: Het is een soort weerspiegeling van de Byzantijnse geschiedenis of zoiets. Dat leid ik uit de titel af.
2: Ja.
1: Dus je hebt die associatie, maar het is toch iets anders.
2: Ja, geweldig hè. Ik vond het echt heel bijzonder toen ik dat voor het eerst hoorde. En datzelfde geldt voor die Ethiopische vrouw wier naam ik nooit kan uitspreken. Die rare blues. Dat is ook iets, ja, ik had dat boekje, het ligt daar boven op de stapel, Sound Within Sound. En daar wordt ze in genoemd, dus ik zoek dat dan onmiddellijk op. Want ik ben nieuwsgierig, want het is mijn vak en ik wil altijd verrast worden.
1: Ja. Emma hoort zich in Mariam Gebru. The Homeless Wanderer.
2: Ja.
1: En dat heb je dus gewoon gevonden. Je las het over.
2: Je las het en dan zoek je het op. En dat is toch fantastisch van deze tijd. Dat je dat dan hoort en denkt van nou, zoiets heb ik dus nog nooit gehoord. En die vrouw die maakte dat en die speelde dat zo.

0: Je noemde daar straks ook al even Steve Martland.
1: Oh ja.
0: In je studie heb je met Steve te maken gehad natuurlijk.
1: Ja, want we studeerden tegelijkertijd. En ik vroeg hem om het jachtstuk te gaan dirigeren. Ja. Wat hij heel goed deed. Hij is toen daarna weer naar Engeland vertrokken. En hij is overleden. Ik had dat stukje erbij, omdat ik altijd zo... Ja, het buitenhof en dan zit iedereen te luisteren. En ik denk alsmaar, maar niemand weet dat het van Steve Martland is. Hmm. En ik dacht, ik vind dat ook leuk om dat te vermelden. Want we luisteren zo vaak naar van alles en slikken het voor zoete koek. Ik vind trouwens die saxofoons altijd voortdurend veel te laag. Je kan ook een andere versie erop vinden van het stuk, waar het ietsje beter geïntoneerd is. Ja. Maar het is een stuk en dat heeft iemand geschreven en die is overleden. En misschien hoeven ze niet zoveel rechten te betalen. Dat zal toch wel, hoop ik, aan de nazaten. Maar goed, het is een stuk van Steve Martland en dat was ook weer een Haagse componist.
0: Danceworks, door de volharding.
1: Ja. Volharding... Die kende ik, die heb ik leren kennen als 12-jarige, denk ik. Dat er een speeltuintje bij ons in de buurt werd geopend en gingen ze spelen. En dat was de volharding. Ja, ja.

0: was het een wereld, die wereld rondom de volharding en Andries Breuken natuurlijk aan de andere kant van de straat, zal ik maar zeggen, enzovoort, waar jij je toe aangetrokken voelde of niet?
1: Ja, het was gewoon mijn wereld. Ja, ja. Ik zat ook altijd in jeugdorkesten en zo.
0: Ja.
1: En in bandjes. Ik weet niet, het was gewoon... Ja, het was niet heel ver weg, nee.
0: Want die bandjes, dat was eerder toch zoals Transistor bijvoorbeeld?
1: Waar ja, je... ja.
0: Dat is toch... Laten we zeggen, eerder hoofdstuk popmuziek, zal ik maar even zeggen. Ja. Zo, al met hoofdstuk, hè? Dat is allemaal onzin. Ja. Maar ook wel een beetje andere wereld, toch?
1: Ja, maar voor mij niet. Maar dat is het wel. Dat zijn, ja, al die aparte wereldjes, dat merk ik nu ook, hoor. Als je met mensen uit de theaterwereld werkt, die weten dan weer helemaal niks van muziek. En mensen uit muziek begrijpen helemaal niet hoe theaterwereld werkt. Ik vind het allemaal vrij... bekrompen.
0: Heb je de indruk ook dat, wat dat betreft, de grenzen tussen die werelden, tussen die disciplines en verschillende kunstdisciplines bedoel ik, dat toch echt ook wel aan het vervagen is? Dat er meer wordt samengewerkt tussen dingen?
1: Ik heb geen flauw idee. Nu is het grote probleem dat er te veel is. Okay. Als ik met studenten werk in Arnhem of soms in Den Haag en ik vraag altijd aan studenten van verras mij. Mm-hmm. Laat me iets horen wat ik nog nooit heb gehoord. En ik doe dat dan ook terug. Wat heel makkelijk is. Laat je gewoon niet. Dat hebben ze nog nooit van. Hè, Piet Boulez, wie is dat?
0: Okay. Als je 20 bent, dan is
1: het precies. Niet zo gek. Maar er is zoveel. En zij komen altijd met dingen aanzetten die ik nog nooit heb gehoord. Mm. En altijd. En soms ook fantastische dingen. Ja, en zo. Dus er is gewoon heel erg veel.
0: De studenten in Arnhem. Jij bent ook docent in Arnhem.
1: Ja.
0: Music for Film and Theater heet de opleiding, geloof ik. Hè? Wat leer je die kids daar?
1: Nou, eigenlijk begeleid je. Maar dat geldt voor alle. Niet alleen die opleiding. Ja, dat je ze begeleidt in wat ze het zelf het liefste willen maken. Welke muziek ze zelf het liefste willen horen. Originaliteit leert die zij ooit bij een lezing tegen studenten waar ik bij was. Dat het allerbelangrijkste voor een componist is om je te profileren. Want er is gewoon heel veel. En het heeft geen zin om hetzelfde te maken als iemand anders. Dus zeg maar je eigen stem vinden. Dat moedig ik heel erg aan.
0: Daar gaat het natuurlijk toch ook over het maken van muziek bij film en theater, zoals de naam van de opleiding al doet vermoeden. Dus toch ook wel over een samenwerking tussen...
1: Maar dat leren ze daar ook heel erg. Ze krijgen al voortdurend... Dat is een groot verschil met de opleiding in Den Haag, waar toch meer het autonoom componeren voorop staat. Ze worden meteen in projecten met de Ereprijs gestort. Of met een klangensemble hebben ze weer dingen.

0: over één stuk. En dan, maar dit is veel... Dat is ook goed. Ik weet het niet.
1: Zullen we het nog over Tarkovsky hebben?
0: Ja.
1: Want dat is eigenlijk verrassend element in jouw lijst. Het is een fragment uit een film.
0: Ja. Ja, maar Tarkovsky die componeerde zijn films bijna. Als je naar Stalker kijkt, besef dan dat al het geluid van hem door een componist moest worden samengesteld. Mm. Dus alle geluidseffecten, alle folies, alles wat er dan aan geluid klinkt, is door een componist neergezet. Mm. En ook dit is een van de meest dramatische films. Ik heb hem dus onlangs pas voor het eerst gezien, van André Rublev. En als je dat, je kan dat gewoon op internet vinden, die hele film. En het zegt heel veel over mensen en over oorlog en over ellende. En er zitten de meest waanzinnige huilscènes in, dat je denkt, huilen is ook zingen. Mm. Dat is ook weer mijn nieuwe stuk voor het Linnaeus-trio. Daar gaat het ook gehuilzingt in. Het is zo, zo mooi. Mm. Zo dramatisch. Ja. En dan het einde. Alles is zwart-wit. En het is alleen maar middeleeuwse ellende, die hele film. En dan met huilscènes. En een bel die gemaakt moet worden. Een klok die moet gaan klinken. Dan denk je ook meteen aan Apollinis uurwerk van Andriessen en Elmer Schönberg. Het is zo'n drama. En dan uiteindelijk doet die bel het. En je hoort die bel klinken. Die jongen die het heeft gedaan, die niet wist dat het zo zou uitpakken, barst in huilen uit. En dan is het coda. En dat wordt kleur. En dan zie je al die iconen. Nou ja, ik bedoel, hoe drama kan je drama maken? Het is echt huiveringwekkend.
1: Ja. Je hebt zelf een compilatie van fragmenten uit de slotscène.
0: Ja, precies. Want dan moet je die hele film. Mm. En die film duurt uren. Ik heb er een aantal dagen over gedaan. Maar het is echt een aanrader. Mm. Eigenlijk is ook het willen maken van muziektheater is ook, eigenlijk wil je gewoon film. Maar dan nog meer en dan nog meer. En dan met live muziek. Het is zo'n fantastisch medium. Het is Wagneriaans. Het is gewoon dat Gesamtkunst. En sommige films zijn zo geweldig. Qua muziek en geluid en totaalbeleving. En dat hele eind zie je alleen maar in kleur, iconen. En je hoort muziek. En nou moet ik natuurlijk de naam van de componist, die had ik wel genoteerd ergens.
1: Ovchinnikov?
0: Nee. Ja, Ovchinnikov. Ja, het werkt allemaal zo mooi en zo. Het is een van de meest dramatische eindes. En deze film wordt ook sowieso beschouwd als een van de grootste, belangrijkste arthouse films ever.
2: Видишь, как получилось. Ну хорошо, ну чего ты? Вот и пойдем мы с тобой вместе.

0: Ik wou hem er toch bij doen. Maar wat leuk is van dit stuk, is dat het van de firma het concreet is.
1: Ja.
0: En dat is geweldig. Die hebben mij op een gegeven moment ook benaderd. En daar, door hen ben ik weer helemaal in mijn oude G36 Revox gedoken. En die zetten oude tape muziek van vroeger. Daar maken ze clips van. Alleen maar dat je kijkt naar die tape recorder. En dat doen ze heel erg mooi en heel erg. En dat je heel erg luistert naar oude tape-stukken.
1: Ja.
0: Met liefde doen ze dat. Dat is geweldig. En dit is een heel mooi stuk van Piet Jan.

0: En Kate Moore.
1: Ja, nou, dat vind ik gewoon een heel mooi stuk. Echt heel mooi. Toen ik dat voor het eerst hoorde, zat ik in een... dat ik heel erg bedrogen werd door mijn ex-crisis. En dan hoor je dit. En ja, het is van een simpele. Ik dacht, ja, als je met iets moois wil eindigen, eindig gewoon met dat. Dat vindt iedereen prachtig. Het is zo'n mooi stuk. En Kate is uiteindelijk is het ook weer helemaal geconstrueerd. Maar ook super simpel. En het is één grote kwintercirkel. En het is gewoon heel mooi. Een hele mooie tekst. En ik werd er heel erg... Ik luister heel graag naar Verras Me. Rare muziek, rare distortion en zo. Maar ik kan ook enorm genieten van het langzame deel van een vioolconcert van Bach en alles. Gewoon, muziek is zo mooi. Ja. En dit, ik vind dit een... ik weet niet. Ik vind het gewoon heel mooi. Echt heel mooi.

Luisteraars, dit is de concertzender met Ongehoord. Het programma met net verschenen nieuwe muziek. Op het label Sargasso verscheen het nieuwe album van de Duitse celliste Christina Meissner. Op de cd arrangementen van werken van Hildegard von Bingen. En dit aangevuld met arrangementen van de Britse componist John Palmer. Het album draagt de titel Licht. Meissner verkent hierop de muzikale kosmos van von Bingen. Ze verbindt daarbij middeleeuwse spiritualiteit met een hedendaagse muzikale taal. Het levert muziek op waarbij de tijd lijkt stil te staan. Een zoektocht naar verlichting en verheffing, naar het licht dat van buiten en van binnen komt. Het licht als metafoor voor een geleefde ervaring, als primaire levensenergie. Wat Meissners aanpak bijzonder maakt, is dat ze de hiërarchie tussen cello en zangstem laat verdwijnen. Beide worden één met elkaar verweven aanwezigheid. Luister achtereenvolgens naar Cum Eruberint, O Deus Quies Tu, Caritas Habundat, O Rubor Sanguinis en Er Enim Volat. De stem die u hoort is die van de celliste zelf.

U hoorde enkele werken van Hildegard von Bingen in arrangementen van de Duitse celliste Christina Meissner. Op hetzelfde album staan ook enkele arrangementen van von Bingens werk, gecomponeerd door de Britse componist John Palmer. De vier werken, waarvan u zo meteen het tweede zult horen, benadrukken licht als een toestand van perceptie en transformatie. Elk werk weerspiegelt een spirituele staat, zoals von Bingen die voor ogen had. Van stralende aanwezigheid tot brandende intensiteit. Van donkere diepte tot fragile sereniteit. Samen vormen ze een prisma van licht en weerklank, waarin fysieke aanwezigheid en metafysische reflectie samenkomen. U hoort Christina Meissner op cello in Lux Ardens.

Dat was Lux Ardens van Hildegard von Bingen in een arrangement van John Palmer met Christina Meissner op cello. De track komt van haar nieuwe album Licht, onlangs verschenen bij Sargasso Records. Op het Duitse label Neos verscheen een album van het gelegenheidsduo Vanessa Porter en Emil Kuyumjuyan. Beide zijn percussionist, beide componist en beide hebben een grote affiniteit met elektronica in de hedendaagse klassieke muziek. Hun album Better Me beweegt zich op het snijvlak van hedendaagse klassieke muziek, elektronica en performance. Alle werken op het album zijn speciaal voor deze samenwerking gecomponeerd. Ze vertonen daardoor een sterke muzikale samenhang waarin een precieze structuur en spontane vrijheid naast elkaar bestaan. Het zijn niet voor niets twee percussionisten. In hun muziek zijn klank, resonantie en impulsen minstens zo belangrijk als melodie, harmonie en ritme. Dat leidt tot soundscapes met een archaïsche directheid en een delicate broosheid. Een zorgvuldig uitgebalanceerd samenspel van controle en openheid. We hebben enkele werken geselecteerd die werden gecomponeerd in 2024 en 2025. Calls, Trials, Last Duty 2 en Offering. U hoort Vanessa Porter en Emil Kuyumjuyan.

Goedemorgen, dit is de Concertzender en de komende drie uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van het programma De Ochtendeditie. We beginnen vandaag met Nederlandse muziek, uitgevoerd door een Nederlands orkest met een Nederlandse dirigent. De Symfonie in C groot, opus 14 nummer 4, van Christian Ernst Graaf, wordt uitgevoerd door het Residentieorkest met dirigent Ton Koopman.

U hoorde het residentieorkest onder leiding van Ton Koopman in de symfonie nummer 4 van Christian Ernst Graaf. De 18e eeuwse violist en componist Felice Giardini vertrok vanuit Italië via Duitsland naar Engeland. En daar schreef hij opera's en was hij dirigent. Een van zijn vroege werken is de sonate voor viool en basso continuo, opus 1, nummer 3 in E klein. U hoort het Locatelli-trio.

Het Locatelli-trio was dit met de sonate nummer 3 van Felice Giardini. Een van de collega's van Giardini in Engeland was Johann Christian Bach, de jongste zoon van Johann Sebastian Bach. Deze had zich na zijn verblijf in Italië gevestigd in Londen en werd daar succesvol met zijn concerten. Hij wordt ook wel aangeduid als de Londense Bach. Het pianoduo Genova en Dimitrov speelt nu van hem de sonate voor twee klavecimbals, opus 15, nummer 5, in G groot.

Dat was de sonate opus 15 nummer 5 van Johann Christian Bach, uitgevoerd door het pianoduo Genova en Dimitrov. De vaders van Johann Christian en Johann Ludwig Bach waren volle neven. Johann Ludwig werd ook wel de Meininger Bach genoemd om onderscheid te maken tussen de vele muzikale familieleden en naamgenoten. Van Johann Ludwig Bach hoort u nu de kantate voor vier solisten, twee hoorns en strijkorkest, getiteld Ich will meinen Geist in euch geben. Het werk wordt uitgevoerd door Maria Zadori, sopraan, Lena Susanne Norin, alt, Wilfried Jochens, tenor, Stefan Schreckenberger, bas en de Rheinische Kantorei en Das Kleine Concert, het geheel onder leiding van Herman Max.

U hoorde het quintet opus 79 bis van George Onslow. De Vlaamse componist Jan Bloks was de beoogd opvolger van Peter Benoit als directeur van het Koninklijk Conservatorium in Brussel. Hij ging evenwel zijn eigen pad. Wel bleef hij de Vlaamse muziek promoten. Een van zijn bekendste werken is de orkestsuite Dansen voor Orkest, bijgenaamd de Vlaamse Dansen. De suite bestaat uit 5 dansen, waarvan er 4 gebaseerd zijn op Vlaamse volksliederen. Het BRTN Philharmonisch Orkest wordt gedirigeerd door Alexander Rabari.

Dat waren de Vlaamse dansen van Jan Bloks. En van de Vlaamse muziek gaan we naar de Finse. Oscar Alakanto werd geboren in 1868. Zijn vader wijzigde later de familienaam in Merikanto. Oscar Merikanto componeerde voornamelijk liederen en stukken voor piano. Van deze laatste categorie laten we u nu twee voorbeelden horen, gespeeld door pianist Izumi Tateno. Eerst de idylle, opus 73, nummer 1, en daarna het scherzo, opus 6, nummer 4.

Izumi Tateno speelde twee pianowerken van Oscar Mericanto. La Folia is een van de oudste thema's in de Europese muziek. Gedurende de afgelopen 4 eeuwen hebben meer dan 150 componisten dit thema gebruikt. Een van hen is Arcangelo Corelli. Hij schreef op dit thema de sonate voor viool en basso continuo opus 5 nummer 12 in D klein. Deze sonate wordt nu gespeeld door Sigiswald Kuiken, viool, Wieland Kuiken, cello en Robert Koonen, klavecimbel.

U hoorde de sonate La Follia van Arcangelo Corelli. Het laatste werk van deze uitzending is de suite voor orkest opus 35, genaamd Columbus Suite, van de Amerikaanse componist Victor Herbert. Het werk begint in het Alhambra en leidt via het klooster La Rabida en de zee naar de triomf van Columbus. Het Slovaakse Radio Symfonieorkest staat onder leiding van Keith Bryan.

We besloten deze uitzending van de ochtendeditie met de Columbus Suite van Victor Herbert. Wilt u meer informatie over de gespeelde werken, dan kunt u de pagina van dit programma opzoeken op de website concertzender.nl. Deze aflevering werd door Peter Simmers samengesteld uit de collectie van Muziekweb. We wensen u nog een fijn vervolg van deze dag.

Kalina Pavlovna Wisniewskaja, geboren op 25 oktober 1926, dit jaar dus 100 jaar geleden, was een schitterende Russisch sopraan, opera- en concertzangeres en tevens de oprichter van het Kalina Wisniewskaja Opera Center. Haar lofbetuigingen en eerbewijzen zijn eindeloos. Haar nalatenschap is werkelijk opmerkelijk. Haar echtgenoot, Mstislav Rostropovich, was ook een fantastische muzikant, een legendarische cellist en vriend van vele grote componisten uit de 20e eeuw, waaronder Dmitri Shostakovich, Henri Dutilleux, Leonard Bernstein, Benjamin Britten en veel anderen. Helaas zijn de meeste van haar fantastische opnames verloren gegaan toen ze de Sovjet-Unie verliet, waardoor haar uitgebreide repertoire online slechts vertegenwoordigd is. Ze was een buitengewoon veelzijdig, getalenteerde en intelligente zangeres, actrice en regisseur. Kalina Ivanova werd geboren in Leningrad. Haar zangtalent erfde ze van haar vader en haar vurige temperament van haar moeder. Maar daar bleef het dan ook bij, want zij hadden weinig te maken met haar opvoeding. En ze werd voornamelijk verzorgd door haar grootmoeder van vaders kant in de marinehaven Kroonstad. Haar stem was er al vanaf het begin. En voor haar 10e verjaardag kreeg ze van haar moeder een grammofoon en een opname van Yevgeny Onegin. De muziek greep haar volledig en het was geen toeval dat het haar beroemdste vroege rol opleverde. Na de oorlogsbelegering van Leningrad te hebben overleefd, probeerde ze te studeren aan de heropende Rimsky-Korsakov-school. Maar ze verliet die school toen ze besefte dat haar natuurlijke stem erdoor werd verpest. Haar huwelijk met een zeeman, Georgi Wisniewski, bleek al even rampzalig, maar ze behield zijn naam professioneel. Ze wist zich aan te sluiten bij het operettetheater als koorlid en zangeres met kleine rollen. En op traditionele wijze kreeg ze haar grote kans toen de soubrette haar been brak. Die groep werd voor mij een echte school, mijn enige, schreef ze in haar bijzondere autobiografie Kalina, een Russisch verhaal uit 1984. Haar tweede huwelijk met de violist Mark Rubin, die haar manager werd, duurde 10 jaar, maar hun enig kind en zoon overleed na 2 maanden. Kalina was toen 19. In 1951 overleefde ze ternauwernood tuberculose. Maar het jaar erop stuitte ze bij toeval op een auditie voor het Bolshoi Operahuis. Ze won de auditie en maakte in oktober 1953 een sensationeel debuut als Tatjana. In 1954 volgde de rol van Leonore in Fidelio. Kalina's derde huwelijk vond plaats in 1955 na een stormachtige romance, waarbij de cellist Rostropovich haar volledig inpakte, hoewel ze ook het hof werd gemaakt door de Sovjet-premier, maarschalk Nikolai Bulganin. Ze vormden een onstuimig, maar krachtig duo, zowel op als buiten het podium, en ze kregen 2 dochters, Olga en Elena. De steun die zij en Rostropovich, de schrijver en dissident Alexander Solzhenitsyn eind jaren 60 gaven, ze boden de geplaagde schrijver zelf onderdak in hun dacha, was te veel voor het Sovjet-regime. Begin jaren 70 mocht het echtpaar alleen nog binnen de Sovjet-Unie optreden, voordat ze in 1974 werden verbannen en als onpersonen werden beschouwd. Wisniewskaja werd uit de officiële geschiedenis van het Bolshoi-theater geschrapt en in 1978 werd het paar hun staatsburgerschap ontnomen. U kunt nu gaan luisteren naar 3 bijzondere live-opnames, opgenomen in 1961 en 1963, van liederen van Mussorgsky, Shostakovich en Prokofjev. Hier zijn eerst de liederen en dansen van de dood, gecomponeerd door Modest Mussorgsky, georchestreerd door Dmitri Shostakovich. Dirigent is Mstislav Rostropovich en u hoort het Gorki Staatsfilharmonisch Orkest en sopraan Kalina Wisniewskaja. Slaapliedje, serenade, trepak en als laatste de veldmaarschalk.

Begin 1967 werd Shostakovich door cellist Mstislav Rostropovich en zijn vrouw Kaline Wisniewskaja gevraagd een vocalise te schrijven die ze samen konden uitvoeren. Hij reageerde door Alexander Bloks prachtige, vroege liefdesgedicht, het lied van Ophelia, op muziek te zetten. In een plotselinge vlaag van creativiteit gedurende de volgende 3 dagen, aangewakkerd zij door een flink slok cognac, zette hij vervolgens meteen een ander vroeg gedicht van Blok op muziek voor zang en piano, dat hij zelf met Wisniewskaja zou uitvoeren. En daarna nog een voor viool en zang, om een derde vriend, David Oistrakh, erbij te betrekken. En in het derde en vierde lied combineerde hij cello en piano, vervolgens viool en piano, en in het zesde lied viool en cello samen, en pas in het laatste, zevende lied, een hymne aan de muziek, wordt de sopraan eindelijk begeleid door het complete pianotrio. Luistert u nu naar een opname uit 1961, 7 romances op gedichten van Alexander Blok, opus 127, gecomponeerd door Dmitri Shostakovich. Cellist Mstislav Rostropovich, piano Moise Weinberg, viool David Oistrakh en sopraan Galina Wisniewskaja.

U hoorde Maurice Ravel's stringkwartet in F groot, gespeeld door het Emerson String Quartet. En hiermee eindigen we ook de wandeling van vanavond. Informatie over de gespeelde werken kunt u vinden op de website van concertzender.nl. De wandeling van vandaag is samengesteld door Alexander Kraft van Ermel.

Beste luisteraars, welkom bij een uitzending van Radio Romantica. Het komende uur is gevuld met twee romantische pianokwintetten. U gaat luisteren naar de goddelijke combinatie van een strijkkwartet en een piano. En om er een beetje in te komen, maakt u kennis met het eerste pianokwintet van de Franse componiste Louise Farrenc. Zij werd geboren in Parijs in 1804 en groeide op in de superartistieke familie van schilders en beeldhouwers. Louise was al op jonge leeftijd een pianotalent en op haar 15e kreeg ze compositieles van Reicha en Hummel aan het Parijse conservatorium. Vervolgens trouwde ze op haar 17e met de muziekuitgever Jacques Farrenc en hij was haar grootste supporter en zorgde ervoor dat haar muziek speelbaar werd gemaakt. Nou, die steun die was hard nodig, want een vrouw die componeerde, dat vond men maar raar. Louise liet zich niet in een hoek zetten en in 1842 was ze de eerste en enige vrouwelijke docent aan het conservatorium van de Franse hoofdstad. En ze zou dat 30 jaar blijven. Kortom, een unieke figuur in de muziekcultuur van de 19e eeuw. En ze weigerde opera's te schrijven. Ze hield het bij een eerbiedwaardige lijst pianowerken, vioolsonates, strijkkwartetten en symfonieën. Haar muziek heeft een frisse toon, omdat ze de klassieke lijn van Haydn, Beethoven, Weber en Spohr doorzet, maar er tegelijkertijd een zwengel aan geeft die hier en daar best gedurfd overkomt. Luistert u naar het eerste pianokwintet van Louise Farrenc door Schubert Ensemble of London. Er zijn 4 delen.

U hoorde het eerste pianoquintet van Louise Farranque. De indrukwekkende combinatie van piano en strijkkwartet levert in de handen van menig componist een absoluut meesterwerk op. We denken aan Brahms, Dvořák, Franck en Dohnányi. Maar ik heb ervoor gekozen om Schumann aan het woord te laten als spannende combinatie met Louise Farranque. Zijn pianoquintet opus 44 ontstond in de periode tussen juni 1842 en januari 1843, waarin hij ongelooflijk veel kamermuziek componeerde. Hij had wel vaker een manie voor een bepaald genre. En in dit geval wilde hij wegraken van de solopiano, die hem te zeer beperkte. De combinatie met strijkers inspireerde hem enorm. En het quintet is misschien wel zijn beste werk en zeker een van zijn meest geïnspireerde en verfijnde composities. Zijn enorme creatieve energie kwam ook voort uit een intensieve studie van gelijksoortige werken van zijn voortgangers, in het bijzonder Beethoven, Mendelssohn en Schubert. Luistert u naar het pianoquintet in S, opus 44 van Robert Schumann door het Jeruzalem Quartet en Alexander Melnikov op piano. Er zijn 4 delen.

U hoorde het pianoquintet van Schumann door het Jeruzalem Quartet en Alexander Melnikov op piano. Hiermee komt er een einde aan deze uitzending van Radio Romantica. Het programma van vanavond werd voor u samengesteld door Pieter de Oude.

Goedemiddag lieve luisteraars. Geen dag zonder Bach, het werkdagelijks programma van het Concertcenter. Met deze week vooral muziek van Johann Sebastian Bach. Zo gaan we luisteren naar de kantate 42, Am Abend aber desselben Sabbat. En ja, locatie heb ik al geleerd in mijn schrijfopleiding. Dan zitten we daar te kijken naar die angstige discipelen die zich weggestopt hebben ergens in een huisje daar in Galilea. Of Nazareth, dat weet ik niet, misschien toch wel Jeruzalem. Weten we allemaal niet, hè? Weten we heel weinig maar. Doodsbang dat ze toch worden gepakt, ook door de KGB van de schriftgeleerden, dat ze ook zij eraan gaan. En ja, daar zijn ze bij elkaar. En dan zeggen ze, waar twee of drie in zijn naam, in Jezus' naam, aanwezig zijn, daar is Jezus in ons midden. En hij komt, en daar gaat deze cantate over. Het is een mooie cantate, met een heerlijke symfonia begint die, met twee oboes. En dan komt er op een gegeven moment een schitterende alt-solo, de aria voor alt, met de twee oboes. En fagot die een heerlijke partij speelt, volgt die fagotpartij is, in een 12-achtste maat. Nou, als Bach dat doet, een Siciliano, een die statige langzame dans uit Sicilië, dan is het belangrijk en word je gewiegd en getroost. Het is een prachtige, zeer langdurige aria, iets van 7, 8 minuten geloof ik. Ik vind dat die hoort bij de top 5 alt-aria's, maar je hoort er veel te weinig. En het is een samenspel tussen de altstem en die hobo's en die fagot, die speelt zo'n leuke partij. Het is geweldig, het is genieten. Daar stelt zich Jezus mitten ein und spricht dazu das Amen, denn was aus Lieb und Not geschicht, das bricht des höchstes Ordnung nicht. Wilt u Bach een beetje begrijpen, moet u de tekst behalen. Dus zoek op de tekst met de vertaling bij de Van Hengels, Eduard en Ria en dan begrijpt u eigenlijk alles. Wij gaan luisteren naar deze mooie cantate die wordt afgesloten met een heel geliefd Lutherkoraal. Verleih uns Frieden gnädiglich. Nou, dat is een bede voor deze tijd. Geef ons alsjeblieft vrede als een genadebetoon, want dat hebben we hard nodig. Herr Gott zu unseren Zeiten. Nou, hoe actueel is het?

U hoorde Brave Old World en het Smyrna Trio in een concert uit 2002. Details vindt u op onze website en in de app. Dit was Concertcenter Live, archief samengesteld door Wouter Steenbeek.

U luistert naar Ratatouille, een verrassende mix van klassiek, jazz en wereldmuziek. Wilt u weten wat u gehoord heeft? Kijk dan op de pagina van dit programma op onze website of in de app.

Dit is Ratatouille. Heeft u een suggestie voor de muziek die u in dit programma wilt horen? Stuur die dan naar ratatouille@concertzender.nl.

Dit was Ratatouille. De volledige speellijst kunt u nalezen op onze website concertzender.nl. Samenstelling Sem de Jong. Graag tot een volgende keer.

Dit is het programma Classic Jazz. U hoorde een hit uit de jaren 20, Nobody's Sweetheart. Het stond op het repertoire van elke band. Deze openingstitel werd gespeeld door de band van Ben Selvin. De opname is uit 1924 en het platenlabel was Vocalion, waarbij Selvin een contract had. Zijn gehele loopbaan speelde zich af in New York en hij was goed op de hoogte van wat populair was. Selvin speelde dus veel hits. Zijn plaatopnamen uit die tijd volgden de trend van ragtime naar jazz. Maar voor goede jazzopnamen had je muzikanten nodig die die stijl beheersten en vooral konden soleren. Selvins muzikanten waren goed geschoold, maar het ontbrak zijn band lange tijd aan sterke solisten. U hoort die band nu in een drietal titels uit dezelfde tijd. De eerste is de hit Charlie My Boy. Daarna volgt Peter Pan en als derde een nieuwe versie van de Charleston.

Dat was de band van Ben Selvin. Nog drie opnamen van orkesten van Ben Selvin uit 1925. Ze volgen het gebruikelijke patroon van een duidelijk herkenbare uitvoering van het populaire thema. Dat wordt dan gevolgd door één of meer solisten, zoals trompetist Earl Oliver met zijn scherpe toon. U hoort achterin volgens Mamie, gevolgd door Yes Sir, That's My Baby en als derde Breezin' Along.

Dat waren drie titels gespeeld door de band van Ben Selvin. Dit was de tijd van het hoogtepunt van de Charleston. Elke muziekuitgever en elke orkestleider wilde graag mee profiteren van de ongekende populariteit van deze compositie. Die was gecreëerd door de Harlem-pianist James P. Johnson, die daarna van de royalties kon leven. Er verschenen dus allerlei titels die erop inhaakten. Eén daarvan was Charleston Net, nu gespeeld door Ben Selvin's orkest. Daarna volgt Dinah, dat ook lange tijd populair bleef.

U luistert naar de concertzender met het programma Classic Jazz. Dit is het tweede programma met opname van bands geleid door Ben Selvin. Hij was zelf geen jazzmuzikant, maar volgde de smaak van het publiek en in 1925 betekende dat jazz. De eerste titel van de volgende drie stamt nog uit dat jaar. Dat is Spanish Shawl, alweer een veelgespeeld nummer. Daarna volgen we Selvin naar 1927 met I Have to Have You, gevolgd door When I'm Housekeeping for You. Deze twee titels zijn vooral interessant door de vocale bijdrage van Annette Henshaw. Ze werd een gevierde zangeres en maakte tientallen uitstekende plaatopnamen, meestal begeleid door topmuzikanten.

Inmiddels zijn we in het jaar 1929 aangekomen en in New York bestond toen een breed aanbod van topmuzikanten en jazzsolisten. Mens Selvin maakte er gebruik van en huurde ze voor zijn plaatopname in. U hoort nu Am I Blue met Tommy Dorsey als trombonesolist en waarschijnlijk zijn broer Jimmy Dorsey als klarinettist. Daarna volgt My Man Is On The Make met als vocalist Eva Taylor, de echtgenote van de veelzijdige Clarence Williams. Als derde titel Thank You Father, waarbij we weer een nieuwe aanwinst van de New Yorkse jazz scene horen. En dat was trombonist Jack Teagarden, die met zijn eigen geluid in korte tijd grote bekendheid gekregen had.

Drie opname van de band van Ben Selvin uit 1929. Het volgende jaar, in 1930, was bassaxofonist Adrian Rollini terug in New York, na enkele jaren in Londen te hebben gewerkt bij Fred Eliseldi. Ben Selvin huurde hem gelijk in en u kunt Rollini hierna horen in twee titels. De klarinettist is waarschijnlijk Jimmy Dorsey. U hoort Let Me Sing and I'm Happy en The Free and Easy.

U heeft geluisterd naar Ringed by the Flat Horizon in een uitvoering van het BBC Symphony Orchestra onder leiding van Mark Elder. In 2002 schreef Benjamin een stukje van 4 minuten ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van Oliver Nassen, de dirigent en componist die hij tot zijn vrienden rekende. Oorspronkelijk was het een werk voor piano solo, maar later instrumenteerde Benjamin het stuk voor cello, 2 basklarinetten en slagwerk. Hij gaf het de titel Olicantus, een speelse verwijzing naar Nassen, die door Intimi Olly werd genoemd. Hier is Olicantus, uitgevoerd door Ensemble Modern onder leiding van Oliver Nassen.

U hoorde Olykantes van George Benjamin, uitgevoerd door Ensemble Modern onder leiding van Oliver Nassen. In 2002 schreef Benjamin nog een verjaardagstuk, ditmaal wat groter van omvang. Palimpsests heet het. Hij componeerde het ter gelegenheid van de 75ste geboortedag van Pierre Boulez. Een palimpsest is een stuk perkament, het kan ook een steen zijn, die in het schrijfproces meerdere malen wordt gebruikt door de bestaande tekst weg te schrapen en die te overschrijven met een nieuwe. Palimpsests, dat uit twee delen bestaat, begint met een zachte melodie van drie klarinetten, die gaandeweg steeds meer wordt overwoekerd door nieuwe lagen muziek, die allemaal zijn terug te voeren tot die beginmelodie. Luistert u naar Palimpsests van George Benjamin, uitgevoerd door Ensemble Modern. De dirigent is de componist zelf.

Zo klonk palimpsests van George Benjamin, uitgevoerd door Ensemble Modern onder leiding van de componist zelf. Tot slot van deze uitzending van Bij de Tijd, gewijd aan de Engelse componist George Benjamin, een stuk waarin hij tussen 1983 en 1993 bij herhaling volledig vastliep. In een interview zei hij: "Ik wist niet wat ik wilde en ik wist ook niet hoe ik het moest doen. Onderweg liep ik ook nog eens 50 doodlopende stegen in." Sudden Time is een sterk horizontaal gedacht stuk waarbij alle muzici eigen, individuele partijen spelen die samen als een reusachtige puzzel in elkaar grijpen. Hier is Sudden Time van George Benjamin, uitgevoerd door het London Philharmonic Orchestra onder leiding van de componist zelf.

U heeft geluisterd naar Sudden Time van George Benjamin, uitgevoerd door het London Philharmonic Orchestra onder leiding van Benjamin zelf. Hiermee komt een einde aan deze uitzending van Bij de Tijd. De samensteller was Erik Voermans.

Welkom bij Concertzender Live Nieuw Klassiek. Daarin brengen we eigen live-opnamen. Vandaag is dat muziek die 4 eeuwen omspant. Van de Queen's Almen van William Byrd tot aan de Hongaarse Passacaglia van George Ligeti. We beginnen met een werk van Alexander Voormolen, uitgevoerd door clavecinist Guy Maury. Het is de Suite de Clavecin met de delen Ouverture, Rieke, Sicilienne en Toccatina. De opname werd verzorgd door Dirk Winkel op 28 maart 2024. Aansluitend hoort u dan de Passacaglia Ungherese van George Ligeti. En Passacaglia is een werk gebaseerd op een repeterende notenserie in de paspartij, een zogenaamde ostinato.

Na deze suite en passacaglia gaat clavecinist Guy Mauri verder met een hommage aan Jan Sebastian Bach met doedelzakimitatie en twee dansen in een Bulgaars ritme, muziek van Bille Bartok. Dan volgt L'entretien des muses van de oude meester Jean-Philippe Rameau. Guy Mauri is pianist, fortepianist en clavecinist. Hij behaalde zijn masterdiploma met als hoofdvak piano aan het Conservatorium van Amsterdam.

Dat was een hommage aan Johann Sebastian Bach van Béla Bartók en een ontmoeting tussen muzen van Rameau. Het laatste spelenwerk is de Sisyphus Song van Jasna Velikovic.

In het afgelopen half uur heeft u een concertzender live neoclassiek kunnen luisteren naar een recital door clavecinist Guy Mauri. Gaan we verder met twee opnamen van het VU-orkest. Het orkest start met muziek voor Geige und Orchester van Rudi Stephan. De Duitse Rudi Stephan leefde van 1887 tot 1915. Hij gold als een veelbelovend talent, maar sneuvelde in de Eerste Wereldoorlog aan het front. De opname werd gemaakt door Joost Kist in het muziekgebouw aan het IJ, 3 juli 2024. Solist is violist Lucien Renette.

Dat was muziek voor geige en orkesten van de op 28-jarige leeftijd gesneuvelde Rudy Stefan door het huurorkest en de violist Lucien Renet. Hierna speelde het orkest de 10e symfonie van Dmitri Shostakovich. Het werk werd geschreven begin jaren 50 en heeft mogelijk een relatie met de dood van Jozef Stalin, de kwelgeest van Shostakovich. Nogmaals dus het VU-orkest.

Deze fanfare van Guillaume Lasqueux was het laatste werk in Concertzender Live Nieuw Klassiek. Gegevens over de gespeelde muziek die vindt u op onze website concertzender.nl en natuurlijk ook in de app van de Concertzender. Samenstelling Henk Hielkema.

Dit is de Concertzender met Ongehoord, het programma met net verschenen nieuwe muziek. Vandaag aandacht voor twee nieuwe cd's, één met strijkkwartetten van Mieczyslaw Weinberg en één met hedendaagse muziek voor horen. Het Arcadia Quartet heeft voor het label Chandos alle strijkkwartetten van de Pools-Russische componist Mieczyslaw Weinberg opgenomen. Onlangs verscheen het zesde en laatste deel met daarop het 10e, 12e en 17e kwartet. Het Arcadia Quartet heeft veel lof gekregen voor de opnames van de strijkkwartetten. Zo worden de diepgang en de emotionele gelaagdheid van de uitvoeringen geprezen. Het 17e strijkkwartet was Weinbergs laatste. Hij voltooide het in 1986, 10 jaar voor zijn dood, en droeg het op aan het beroemde Borodin-kwartet. Het stuk heeft 4 korte, aaneengesloten delen, waarin hij zichzelf meermaals citeert. Zijn collega en vriend Dmitri Shostakovich had dezelfde gewoonte. Voordat u gaat luisteren naar het 17e strijkkwartet, hoort u eerst 2 korte werken voor strijkkwartet uit Weinbergs jonge jaren. De aria in D klein, opus 9, en het capriccio in As groot, opus 11. Hier is het Arcadia Quartet.

Dat was het strijkkwartet opus 17 in D groot, opus 146 van Mieczysław Weinberg, gespeeld door het Arcadia Quartet. En daarvoor hoorde u dit gezelschap ook in een aria en capriccio van Weinberg. Op het label TYX Art verscheen onlangs een album van de Franse hornist Hervé Joulin. Hij was solo-hornist bij onder andere het Orchestre Philharmonique de Radio France en het Orchestre National de France. Ter gelegenheid van zijn 60ste verjaardag stelde hij een album samen getiteld Horn Legacy. Hierop staan voor het grootste deel composities die aan hem zijn opgedragen. U hoort zometeen eerst drie korte werken voor horen solo, daarna een capriccio voor drie horens en piano van Pascal Proust, en tenslotte van Jean-François Sigel de Hommage à Britten voor horen en strijkorkest. Luistert u naar hornist Hervé Joulin.

0: En in dit geval ook kan doorgroeien. En dat was natuurlijk een gouden greep, want het enthousiasme en toch iets meer ervaring die Vera meebracht. En haar hang naar ook wel meer pop- en funk-invloeden, mm-hmm. die ook in I Compagnie terechtkwamen.
1: Ja.
0: Dus het was, nou ja, dingen lopen, ongepland.
1: Ja.
0: Maar toch, die toevalligheden die blijken later dus een gouden greep te zijn.
1: Je hebt mij een heel mooi cadeau gegeven net, een schitterend boek. 40 jaar I Compagnie,
0: ja.
1: Ondertitel Jazz volgens Fellini-recept.
0: Mm-hmm.
1: Wat is het Fellini-recept?
0: Nou, het bestaat helemaal niet. We speelden ooit in Duitsland op een festival in Passau. En daar kregen we een recensie en die luidde, vertaald jazz volgens Fellini, jazz nach Fellini gewürz. Fellini Spice Jazz in het Engels. Dus we hebben dat als marketing slogan overgenomen. En er is natuurlijk helemaal geen Fellini recept voor jazz.
1: Nee.
0: Maar iedereen snapt meteen wat ermee bedoeld wordt. Dat is natuurlijk het mooie van marketing, hoe dat werkt. Je koppelt iets aan een soort van duidelijk beeld. Fellini recept, Fellini bepaalde stijl van filmen en signatuur. En die vertaal je naar jazz, maar dat is natuurlijk niet beschreven. En Fellini had wel iets met jazz, maar meer met de jaren 50 en daarvoor. Totaal niet met moderne vormen van jazzmuziek. Maar toch was het als mensen snappen wat ermee bedoeld wordt.
1: Ja. Ik heb het boek opengeslagen nu en ik lees een zin die ik toch door jou weer toegelicht wil zien. Je schrijft... Toen I Compagnie in 1985 officieel van start ging, had ik het idee, dit doen we één seizoen en daarna ga ik weer door met waar ik gebleven was.
0: Ja, ja.
1: Vertel.
0: Nou, toen dit boek uitkwam, een half jaar geleden, toen werd mij gevraagd, oké, jullie gaan stoppen met I Compagnie na 40 jaar, dat snappen mensen, maar wat ga je nu doen? Nou, toen zei ik onmiddellijk, zonder erover na te denken, ik ga verder waar ik gebleven was. Waar was ik gebleven? Ik had in 1984 mijn eerste compositieopdracht gehad, officiële opdracht van Geneco toen. Via Willem van Manen kwam dat. En een groot stuk geschreven, uitgeschreven stuk voor in feite marimba solo en orkest daaromheen en de spreekstem. En dat was volledig uitgeschreven op een paar improvisatiemomenten na 20 minuten muziek. En, maar ik was veel meer bezig in die tijd al met toch meer doorvrochte composities te maken. Die ik ook in het begin in I Compagnie verwerkt heb en later natuurlijk wel meer eigen stukken in I Compagnie. Maar ik dacht, laat ik eens teruggaan naar waar ik toen mee bezig was en dat verder uit gaan werken. Dus die zin klopt nog steeds dat ik het idee heb, ik moet die periode weer oppakken. Mm-hmm. Misschien zelfs ook die stukken, een paar dingen die op die eerste plaats staan. Met de ogen van nu, met de ervaring van al die 40 jaar, gaan kijken wat ik daar nu mee zou kunnen doen. Met een ander geluid, en ik heb het wel eens vaker gedaan, hoor, in het verleden ook oudere stukken opnieuw bewerkt. En dus ook dat Shinjuku wat je hebt laten horen, was eigenlijk een improvisatie die ik gespeeld heb tijdens mijn eerste betaalde optreden in 1975 op een jazzfestival in Boston. En ik kon eigenlijk nog helemaal niet spelen. Ik begin daar, ik weet nog, ik ging met een improvisatiegroepje daar op een grote boerenkar festival op het terrein van de Kleine Aarde. Weten mensen misschien nog, een biologisch dynamische commune-achtige setting.
1: Uh-huh.
0: Voor ons speelde Willem Breuker trio met Leo Kuipers en Rob van Durmen. Na ons orkest De Boventoon, waar ik later ook in zat. Wij speelden met een improvisatiegroepje van vier klasgenoten. Ik zat op een middelbare school nog. En we konden eigenlijk niet spelen. We deden alles fout wat je kunt doen. We gingen namelijk veel te ver uit elkaar staan. Er waren geen monitoren. We hoorden elkaar niet. En ik weet nog, ik begon daar te spelen op een altsax. Iets blauwe hinein. En na een minuut of zo vielen de anderen in en de rest van het optreden was gekakel. Maar toevallig wist in mijn hoofd, ik heb iets moois gedaan in het begin. Tientallen jaren later bleek een vriend van mij, die had dat optreden opgenomen. Die maakte een kopie van het bandje toen, cassettebandje. Had natuurlijk jarenlang in de stof gelegen en had dat op een cd'tje gebrand. En wat ik daar hoorde was een intro, dus dat thema van het stuk speel ik dan op een altsax. En ik was in die periode

0: gefascineerd door de plaat van Coltrane en Japan uit 1966. Die had ik dat in mijn systeem opgenomen. Elke dag gedraaid. Koude rillingen van dat openingsstuk van die plaat. Als je die twee stukken naast elkaar legt, denk je, nou, er is. Of zelfs de toonsoort klopt. Ik kon niet spelen. Ik had ook niet geprobeerd om die Coltrane intro, Peace on Earth heet het stuk, mijn eigen te maken. Maar het kwam er gewoon uit. Van die improvisatie heb ik dus een compositie gemaakt. Harmonieën, akkoorden eronder gezet. Later nog uitgebreid met wat andere dingen. Maar in feite wat je hoort is mijn eerste solo bij een betaald optreden.
1: Ja, geweldig.
0: En dat komt na zoveel jaar weer terug. Nou, prachtig verhaal, ja. Natuurlijk. Ja.

0: ik ga even terug naar I Compagni, het boek. En natuurlijk ook de muziek laten we horen in dit uur. Maar een van de namen die voor mij toch wel verrassend is om tegen te komen, en de oudere luisteraars die zullen dat wellicht snappen, is I Compagni, Bo, Nijmegen, de muziek die ik van jullie ken. Een naam die ik dan niet direct noem is Dick Paschier. Ja, nee. Die ken ik toch meer van Zeskamp, ja, en ja, Judith,
1: ja,
0: Bos.
1: Ja, ja, precies. En de Koninginnedag verslaggeving.
0: Ja, bijvoorbeeld. Ja.
1: Ja, konings, nee, we werden die eerste tournee die we speelden in 85, die was enorm succesvol. En dat had te maken eigenlijk met een foutje van een medewerkster van het Filmhuis Nijmegen, die eerste tournee georganiseerd had. Mm-hmm. Lidie Klein-Gunnewiek had een. We hadden namelijk een kleine subsidie van het ministerie om een tournee te doen van 10 concerten. Mm-hmm. En ik had wat geld om die scènes uit die Fellini-films op celluloid, om die te kopiëren. En we hadden rechten betaald om dat ook 10 keer uit te voeren. Lidie had een brief gestuurd naar alle filmhuizen in Nederland. Mm-hmm. Jullie kunnen dit project kopen voor 1000 gulden uitkoop. Maar dan niet bijgezegd dat het na tien keer de pot leeg was. Dus heel veel filmhuizen en allerlei andere theaters die wilden dat project hebben. Ja. Dus het werd van 10 keer, werd het 50 keer in het eerste jaar. Het was succesvol. Ja. We kregen dus optreden, radio, interviews, grote artikelen in de krant. Een jonge, onbekende groep speelt ineens alle zalen, filmhuizen plat. Dus dat werd opgepakt door de NCRV. En die wilden in hun programma Wissels van Dick Paschier dat stukje in hun uitzending hebben. Dus okay. We werden gebeld door NCRV. Ja. En willen jullie een stukje uit die met een fragment uit die film, De Clowns, ja, live in het tv-programma brengen? Van Dick Paschier. Dus,
0: ja, zeiden jullie.
1: Ja, natuurlijk. Ja. En wat we toen nog niet eens in de gaten hadden, je denkt, oké, je krijgt televisie. Heel Nederland, 100.000 mensen, kunnen jullie zien. Trek eens leuke kleren aan. Dat was toen in die tijd totaal ondenkbaar dat je voor een podium iets anders aantrok dan de avond ervoor over je stoelgang had. Dus dat was eigenlijk niet eens. Ja, dat ga je toch niet doen? We zijn toch een jazzensemble, dan ga je toch niet. We zijn toch geen theater. Dus het zag er allemaal heel shabby uit, maar goed, dat op een gegeven moment ga je er anders over denken. Maar dat zou je nu uit je hoofd halen, natuurlijk. Hè? Maar
0: ja, geweldig.
1: Ja, dat waren die tijden.

0: Je luistert naar In Jazz. Ik praat met Bo van der Graaf over mooi jubileum, namelijk I Compagni, die een lange staat van dienst hadden. Een mooie dubbel cd, daar hoor je de muziek van, The Last Concerts, 2025, daar ga ik zo nog iets over vragen. Maar ook dat mooie boek ligt nog steeds voor mij, 40 jaar I Compagni. En iets waar je ongetwijfeld trots op bent, Bo, is een foto van jou naast Fellini.
1: Ja, ja, ja.
0: Geweldig.
1: Dat was ook... Dat kon ook eigenlijk niet. Ik had al contact met de secretaresse van Fellini, die naast Fellini op de foto zat, via Metta Profili. Via haar heb ik ook toen kopieën gekregen van de bladmuziek van Nino Rota, om te bewerken. Dus ik had wel een lijntje. Mm-hmm. Dat ging toen via een telefoon of via kaartjes, mm-hmm. handgeschreven kaartjes en briefjes. Andere communicatiemiddelen waren er eigenlijk niet. Maar ze bood me wel hulp aan met het vinden van die muziek en... Nou, die eerste plaat was er. Presentatie gedaan in Nijmegen, in de vereniging, die toen ook vol zat. 500 mensen bij een plaatpresentatie. Ik had dus gezegd, nou, op mijn vakantie ga ik naar Italië. Ik kom Fellini die plaat brengen.
0: Ja.
1: Ben ik welkom in de studio? Ja, ja, je kunt komen, want we zijn bezig met... Fellini is bezig met de montage van de film Ginger e Fred... Dus we zijn hier bezig. Als je in Rome bent, bel maar en we regelen even een ontmoeting. Nou, dat had wat voet in aarde, want lang verhaal kort, Fellini was niet zomaar beschikbaar, want hij was aan het werk of hij was er helemaal niet. Maar op een maandagochtend kon ik nog komen. Dus ik met mijn auto dwars door Rome gesjeesd om binnen dat half uur bij die filmstudio Cinecittà te komen. En daar werd ik ontvangen door Fellini en zijn componist. Toen, ik kom zo even op zijn naam, mm-hmm. die was daar ook aan het werk en die had ook een lijntje met Nederland, want die had ook muziek geschreven. Nicola Piovani, mm-hmm. geschreven voor een film van Ben van Bonk, geloof ik. En dus er waren wel wat uitkomingspunten. En Fellini was heel erg verguld dat er zomaar een jonge muzikant uit Nederland kwam, die de muziek van Nino Rota ging spelen met een jazzensemble. En wat volgens mij daarvoor eigenlijk nog nooit gebeurd was. Er waren natuurlijk wel platen van de muziek van Rota. Mm-hmm. Die ik voor deels gekregen ook weer had via Willem Breuker. Die me erg ter wille is geweest om die muziek op te sporen. Maar goed, ja, ik werd dus natuurlijk in Nijmegen vertelde van ja, ik ga naar Fellini, want ik ben uitgenodigd, ga die plaat aan hem overhandigen. Iedereen zei, nou, je komt daar die studio's absoluut niet binnen. Denk maar niet dat je Fellini daar te spreken krijgt. Ze kunnen wel zeggen, je bent welkom, maar als puntje bij paaltje komt, forget it. Nou ja, ik kwam terug na die vakantie in Nijmegen. Het eerste was mensen van het filmhuis vroegen van, en is het gelukt? Ja, zeker, het is gelukt. En ik heb er een foto van, dus bewijs is er.
0: Geweldig.
1: En dat was natuurlijk, ja, die foto, ik had een cameraatje bij me. En mijn vriendin heeft er zat nog één negatief op het rolletje. Hoe stom kun je zijn dat je denkt, ik mag daar in die studio, ik mag daar in zijn kantoor. Doe een vers rolletje in, maak van elke seconde dat je er bent een beeld. Nou, ja, uiteindelijk is er één foto.
0: Ja.
1: En die is iconisch geworden.

0: Voordat wij het over de cd gaan hebben, de aanleiding voor deze special met Bo. En dan bedoel ik natuurlijk Bo van de Graaf van Icompani. Nog even over het boek, op pagina 106, Nijmegen verbeeld. Mm-hmm. Het laatste project van Icompani? Dat staat erbij, dit was het laatste project.
1: Bassa is natuurlijk het laatste, de afsluiting ja, okay, die we afgelopen seizoen gedaan hebben. We hebben in de afgelopen 2 jaar in Nijmegen 2 grote producties gedaan. Eén ging over de fotograaf Jan van Tevelen, mm-hmm. bekend Nijmeegs stadsfotograaf, chroniqueur van de stad, jaren 60, 70, 80. Daar hebben we een project mee gedaan en de voortzetting daarvan was een project met fotografen van Nijmegen, Nijmeegse fotografen van nu. En dat is ook weer een enorm groot succes geworden, wat in Lux 4 keer stond, 4 keer uitverkocht. En de laatste grote bezetting ook, 17 muzikanten. Ja. 10 uit Nijmegen en regio en nog aangevuld met de Amsterdamse bezetting. Het gekke was, Icompani had toen 2 bezettingen. We hadden een Nijmeegse club, waarmee we dat Van Tevelen project gedaan hadden. En ik had een bezetting, septetbezetting, met Rob van Deurme, Anja Gorter, Mario Pepa, Contreras, Friedman Hiessen, Michel Mulder. Zeg maar de meer naar het westen gerichte bezetting. Die hebben we toen samengevoegd en dat was een bezetting van 17 muzikanten onstage. Ja. Geweldig groot project. En dat was het laatste echt groot uitgepakte. En daarna kwam dus de afscheidstour in 2 bezettingen, waarmee we ook afgelopen seizoen door het land trokken. Ja. Afgelopen najaar.

0: Even het boek afrondend, achterin een foto van jou, spelend voor Anita Ekberg. Dat is toch wel een hele mooie foto. Vertel eens.
1: Ja, nou, Anita Ekberg opende de Fellini tentoonstelling in 10 jaar geleden, 2013, 2014, in AI. En we speelden daar met Igor Pani in een quintetbezetting. En mij werd gevraagd van, wil je haar begeleiden, de tentoonstellingzaal in? Dus ik liep als een rattenvanger, zeg maar even, voor haar uit. Ze zat in een rolstoel, want ze had een gebroken heup. Dus die tentoonstellingruimte, ja, ik speel daar de muziek uit Otto Mezzo, denk ik. Of een soort van amalgaam van meerdere melodietjes. Voor haar uit de zaal in. En natuurlijk wel een mooi moment dat je iemand, die zo'n iconische figuur, die je talloze keren gezien hebt in die film. En dan ontmoet je haar.
0: Mooi.
1: Al door een aantal glazen witte wijn, behoorlijk vrolijk en luidruchtig aanwezig. Dus weliswaar in een rolstoel, maar iedereen in het AI had toch in de gaten van, hier is iemand die zich laat gelden.
0: Jazeker. Prachtig boek met cd. Is het toch te krijgen voor mensen die geïnteresseerd zijn?
1: Ja, via www.icompany.nl is het boek nog te krijgen.
0: Ja, dat is een absolute aanrader, kan ik je vertellen. Ik kom er later nog wel een keertje op terug. Ja, ik heb nog tijd om wat van die mooie cd te draaien. Want even het concept van de cd, Basta. Op de ene cd staat Bas en op de andere staat Ta. Dat zijn twee concerten. En het eerste was een Bimhuisconcert in december 2025...
1: Onder andere Bimhuis, hè?
0: Onder andere Bimhuis.
1: Lux, Nijmegen ook.
0: Oké. Okay. En het andere zie ik bijstaan, Paradox Tilburg.
1: Ja.
0: En hoe heb je uit 40 jaar deze stukken gekozen?
1: Ja, kijk, ik wilde. Ik heb natuurlijk lang over nagedacht van, wil ik nog één keer de evergreens, de mooiste momenten, noem het maar, de grootste hits. Dat moet je ook eigenlijk niet doen. Dus is een repertoire wat we deels al de laatste jaren nog regelmatig speelden. Aangevuld met, dan moet ik even kijken, een stuk van Guus Jansen, want het was ook natuurlijk de moeite waard om die even weer in het zonnetje te zetten. Ik heb ook een nieuwe bewerking gemaakt van een ouder stuk van mij, Luna Triste. En dat is een stuk uit 1989, wat ik eigenlijk beschouw als een van mijn beste stukken.
0: Okay.
1: Omdat het namelijk een heel eenvoudig basismotiefje heeft. Ja. En soms zijn eenvoudige stukken uiteindelijk het beste. Dus dat heb ik opnieuw bewerkt voor een grote bezetting.
0: Ja.
1: En je kan allerlei oud werk weer opnieuw gaan arrangeren. Maar dan is de keuze echt te moeilijk. Ja. Dus het ontstaat. We moesten natuurlijk een beetje Nino Rota doen.
0: Ja,
1: een beetje Verdi, want het was natuurlijk ook een van onze grote successen.
0: Aida.
1: Muziek uit Aida. Ja. Dus ja, zo gaandeweg al denkende. En wat is. Je moet ook pragmatisch zijn. Er was weinig repetitietijd. Twee toetie-repetities. Dus je moet het niet al te moeilijk maken. Nee. Dus we repeteren in delen. Dus een blazers en een ritmesectie apart. En later voeg je samen.
0: Mm-hmm.
1: Dus ja, dat de opname uit Paradox met een septet, dat was eigenlijk ook het repertoire wat we al een tijdje speelden. Ik heb niet heel moeilijk zitten doen van, dat moet dit en dat moeten we per se nog een keer laten horen. Dus het ontstaat gewoon.

0: Luna Triste van die dubbel CD Basta. Incompany. Wil je meer informatie daarover? Je weet het, je kunt me altijd mailen. co@injazz.nl. co@injazz.nl. En vandaag was mijn gast de man achter dit geweldige ensemble waar zoveel mensen in speelden. Maar dat kun je allemaal op je gemak rustig nalezen in dat boek, terwijl je de CD opzet die daar ook in zit. Een laatste vraag aan jou, Bo. Om te beginnen, bedankt voor je tijd dat je hier was. Ik vond het erg leuk. En ja, Incompany, ik volg jullie ook al zo lang. Het is toch echt een instituut binnen onze Nederlandse jazztraditie, wat ik toch wel wil onderstrepen. Want het is zo'n eigen sfeer die jullie hebben neergezet. Wat heel belangrijk is, denk ik. Maar je zegt op de achterkant van het boek iets. Dit mag je eens even rustig toelichten. Als je me vraagt wat ik hierna wil doen, zeg ik, het is leuk geweest, maar nu ga ik muziek maken. Wat heb je al die tijd gedaan dan?
1: Ja, nou, ik heb muziek gemaakt. Maar het grootste deel van die tijd met zo'n ensemble weten alle bandleiders. Je zit tegenwoordig te mailen, vroeger te bellen, te organiseren, te regelen. Subsidies, financiering, alles wat publiciteit, alles wat er. En ja, het is een groot ensemble natuurlijk. Ja. Af en toe kun je dingen uitbesteden als je daar subsidies voor hebt. Vaak heb je die niet. En dus driekwart van de tijd gaat op aan regelwerk. Ja. Dus aan gewoon componeren, zelf studeren. Dat is eigenlijk een soort restpost uit je dagelijkse 16 uur die je hebt. Dus daar laat ik nou kijk, wat ik heel leuk vind, is als je gevraagd wordt voor een optreden. Je komt met van stukken, je doet een repetitie en je speelt. Korte lijn. Dus weinig voorbereidingstijd met die grote projecten. Dan ga je vaak al anderhalf jaar van tevoren ben je bezig met optredens regelen, met een bezetting, met muziek. En dan ga je spelen en dan heb je nog een half jaar om het af te ronden en je subsidies af te rekenen en alles waar muzikanten die zijn al lang verder met andere dingen. Het geld is al lang op. En wat zet ik nog te doen? Te typen om de subsidiegevers van administratieve gegevens te voorzien en een verslag te maken. Dus ik heb nog, ik ben 70, ik kan nog een jaar of 10, 15 wat doen. Wat vind ik het leukste? Waarmee ben ik begonnen? Saxofoon spelen.
0: Ja.
1: En dat ga ik doen. En waarschijnlijk gaan er toch weer grote projecten komen.
0: Ja.
1: Maar ja.
0: Maar wat ik je ook wil adviseren is, want je noemt nou een aantal jaren, dat is zeer arbitrair. Ik wil je toch uitnodigen om à la Marshall Allen op je 100ste een soloplaat uit te brengen.
1: Nou.
0: Zullen we dat afspreken?
1: Gaan we doen.
0: Oké, dan. Dit was Bo van de Graaf hier in Jazz. Voor meer informatie, co@injazz.nl.

Ja, tot zover de special met Bo van der Graaf over de e-compagnie. En je weet het inderdaad, meer informatie, co@ngs.nl. Mede namens Mark van Schaik en het hele Buma Cultuurteam, bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Co de Kloet, zeg ik alleen nog gedag allemaal.

Je luistert naar de Concertzender met De Nacht Jazz. De volledige speellijst vind je op de website concertzender.nl of in de app.